0: bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen.

0: dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis de Vlinderhei in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: hot to the heat.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium.

0: De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en kom voor binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
9: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Standaard hoorden wij en de zomer is van ons. Plaat uit 2017. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai het blijft jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar, oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Dat is een ongelooflijke grote tijdspanne. Daar kan je ongelooflijk veel plaatjes uit vandaan halen. Ik geloof een stortige 40.000 of zo. We doen ons best om daar wat uit vandaan te pikken. Want ja, ze past niet allemaal in een uur. We zien die. Gaat niet lukken. Maar niet eens als je er 1 seconde van draait, denk ik. Ja. De volgende plaat is een eentje van Maite Mateos. Nou, die kennen wij natuurlijk niet in Nederland. Maar we kennen wel de donkere zangeres van Baccarat. Dat is Maite Mateos. Hier is ze met Malagueña.

heette Mateos van Bakra. We hoorden haar met Malagueña in 1982. In 2013 een plaat van Sala en The Strange Sounds. En daar is Maite ook eventjes bij aanwezig in deze Yes Sir, I Can Boogie.

Ja, dat is een wat stevige versie van Sala en de Strange Sounds. En Marita was aanwezig om de dames vocalen in te zingen. We gaan terug in de tijd met Brian Hyland. Terug naar 1962, nummer 3 in Engeland. Toen in de top 30 van Engeland. Brian Hyland en Sealed with a Kiss.

prachtig mooie stereo. Dankzij Radio Walton hoorden wij Brian Hyland en Seal for the Kiss. 1962. In 1972 opnieuw een hit in Nederland. Toen, ja, was 1972, in de zomer van 2 opnieuw uitgebracht. En wederom een hit toen. Muziek van Belinda Carlisle, eigenlijk van de Hollies. Dit is The Air That I Breathe in 2025.

Belinda Carlisle in 2025. The Air That I Breathe van de Hollies. In een hele mooie versie. Heeft ze goed gedaan eigenlijk, deze Air That I Breathe. Muziek van Stephanie uit Oostenrijk, tegenwoordig Nederland. Maar hij is een dans. Alexis, dans.

Stephanie en Dans Alexis Dans. En ze zou toch wel heel graag weer terug willen in Oostenrijk. Maar ja, ze heeft de liefde gevonden in Nederland. En dan is dat lastig. Een beetje verscheurd tussen twee werelden in. Wij blijven wel in Oostenrijk. En dat doen we met Francine Giorgi. En dit is in 2025 Ladies Night.

0: 5 is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

Muziek van Oceanen hoorden wij twee keer achter elkaar. Eentje uit 2008 was Endless Summer. Een zeer bescheiden tip in Nederland. Wonderlijk, dat was, was een inhoudelijk voetbal-evenement dat gaande was in Europa. En daar was dit dan de muziek van. Maar werd weinig gedraaid op de radio. Telt een fantastische mooie plaat is, Endless Summer. Muziek van Oceanen uit 2018. En Can't Stop Thinking About You. Dit is Earth, Wind and Fire. 1983 en Fall.

Ja, het valt helemaal niet mee om op een gegeven moment met je eigen plaatjes hits te scoren. Want dan moet je soms wel heel veel moeite voor doen. Maar Christel Peters heeft het gedaan. En in 2008 barstte deze uit. You're All I Ever Wanted.

Kijk, ja, op de plaats van Crystal Peters kun je ook een van de grootste artiesten in de wereld kun je draaien met een eenhandige plaat. Maar dit is toch... Het is zo goud dit. Het is wel een fantastische plaat. Hoe kun je dat zo maken in slechts 2 minuten tijd? Zo'n mooi liedje. Prachtig mooi. Crystal Peters in 2008 en You're All I Ever Wanted. Een plaat die al eerder uit was en die door Dave Edmunds gecoverd werd in 1973 op een waanzinnig goede manier. Luister maar naar dit prachtige arrangement van Born to Be With You.

Dave Edmunds in 1973 en Born to Be With You. En ja, wat hij overduidelijk probeerde te benaderen was de Phil Spector Wall of Sound. Die gaan we nu horen in mooi stereo, wat is ook wel een beetje nieuw eigenlijk. In 1963 deze plaat van de Ronettes, in 2024 verstereoed door Radio Wallington. Here's Be My Baby.

0: 24 hours a day.
1: This is Zindi and the sun is always shine on TV. En dat is ook mooi natuurlijk. De laatste in dit uur, Zindi. Graag op de volgende keer. Hoi hoi. Dit is Aha.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9:00 stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

jongen, jongen, wat een muziek uit het verleden. Uit 1985 van Tears for Fears. En Everybody Wants to Rule the World. Nou, denk het ook. Wat zegt u, meneer Prince?

0: Kiss.
1: Stemmetje. Prince, Kiss, Dekker
2: Radio. 80 is prachtig.
1: Nou, vooruit dan maar. Dan maar naar 1986. Oh, een eeuwigheid terug. Maar wel een mooie van Chris Rea. En we wanen ons op het strand. Met heet weer. Nou, dat is geen kunst deze zomer geweest, hè? On the beach.

Mooi gedaan, hè? Bobby Goldsboro en Summer, the first time uit 1973. Dekker Radio, gaat eens eventjes luisteren naar een monnik. T.S. Monk heet hij. Ja! Yeah. En die heeft het over het goede leven.

0: corona finito. De zomer op de radio. Ja. Het is ook zomer in de studio van DG Radio. Het is hier niet uit te houden, zeg. Ongelooflijk. Ja, ja, ik doe mijn best. Ik weet het. Ik hou me flink. Ondanks de temperatuur. Ik geloof 28 graden momenteel.
1: Carolina.
0: Nee, zeg maar, Dekker.
1: Ja, je moet.
0: Heet niet Carolina. Sir Jorge. Oké, dan zing jij maar Carolina.
1: Para todas las Carolinas.

0: mooie muziek hè, van Sir Jorge en Carolina. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ben je er nog? Lekker lawaai radio. Romantics, what I like about you. Drie achter elkaar. Dadelijk Ton Gernan met Higher. Maar eerst de dijk. En die willen het licht uit. Lijkt me geen goed idee in de Dekker Radio Studio. Dan zie ik niks meer. Maar goed, we kunnen het proberen.

0: Dit is 100 op.
1: Ja, precies.
0: Tom Grennan. Nooit eerder van gehoord. Maar dan gaat het maar hoger en hoger. Ja, en als je dan uitglijdt...

0: af en toe word ik moe van mijn eigen programma.
1: Mis wat, hè?
0: Nou moet ik weer dansen.
1: Nou ja, vooruit dan maar.
0: Omdat het zo leuk is. Met Huey Lewis en de News gaan we naar 1985. En doe rustig mee. Behalve als je achter het stuur zit, hè? Dat kan het beter natuurlijk. The Power of Love. Lekker radio. Daarna Jermaine Stewart met...

Oi, oi, oi, oi, oi. Ik ga het even kalmer aandoen, hoor. Met Jermaine Stewart gingen we naar 1985. The word is out. Nou, ik heb het al door. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes lopen als een Egyptenaar. Die zitten natuurlijk altijd op een kameel en hebben ze van die kromgetrokken benen. Walk like an Egyptian.

heb hier toch wel een vraag bij het nummer van Kleinmans en van Geel, juf Helena. Wat zijn nou uitschuifbare benen? Nooit eerder van gehoord. Ik heb geen idee. Dat mogen ze me eens uitleggen. Bezia, ken je er nog? Ze heet eigenlijk Bezia Tretrenuska. En deze van lang geleden. Time.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 'smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 'smiddags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9:00 stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

op deze daverende dinsdag 4 augustus 2026. Een goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppen aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komend half uur Justin Timberlake, The Outfield, Ram Jam, The Rolling Stones, Little Steven and the Disciples of Soul, Huggle en het weeroverzicht. En we trappen af in 2015 met Doten en Hungry.

anderhalf jaar geleden was het een top 40 notering voor Doten. Na een lange tijd van afwezigheid kwam hij terug met deze Hungry. De ochtendshow op deze daverende dinsdag. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Neem een lekker ontbijtje en een lekker bakje koffie of thee. En blijf lekker luisteren naar de grootste poppets aller tijden hier bij de ochtendshow. Met nu Justin Timberlake, de Amerikaanse superster die vanuit boyband NSYNC uitgroeide tot een van de meest veelzijdige popartiesten. Tijd voor een bijzondere muzikale ontmoeting uit het begin van 2018, waarin hij de krachten bundelde met country fenomeen Chris Stapleton. Dit zijn Justin

Track uit 1986 met die outfield en Your Love. Met onderweg The Rolling Stones, Little Steven en The Simple Soul. Gaan we nu verder met Ram Jam. De formatie die met

King, een van de oud-bluesstandaards van Lead Belly. Een van de meest energieke platen uit de late jaren 70. De single Black Betty bleef een pijpertje in de hitlijst. De plaat stond 12 weken lang genoteerd in de top 40 en piekte daar op de nummer 4 positie.

vooruitzicht. Brian Adams en Melanie C, Davina Michelle en de Europese weersverwachting. Met nu Little Steven en The Disciples of Soul. Hier bij een ochtendshow met Forever.

0: weeroverzicht.
1: Vanochtend is het al snel broeierig warm. Het wordt een erg warme en benauwde zomerdag met maxima van 28 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. Er is ruimte voor de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. En in de loop van de middag en avond stijgt de kans op enkele onweersbuien. Morgen blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind draait naar het zuidwesten en voert beduidend minder hete lucht aan. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal nog 30 graden in het zuidoosten voelt het een stuk aangenamer aan.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroon Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. Park Hilaria heeft in het openingsweekend iets minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. 120.000, dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Mogelijk komt dat door de hitte. Volgens organisator Eindhoven 24/7 was de sfeer op de kermis wel goed. Park Hilaria staat nog tot en met 9 augustus op de Kennedylaan. Verschillende Tweede Kamerleden willen dat de minister van Buitenlandse Zaken de Egyptische ambassadeur op het matje roept, meldt het ED. De Eindhovenaar Omar El Shal zit al sinds oktober vast in Egypte, vermoedelijk vanwege zijn standpunt over de oorlog in Gaza. Vorige week verscheen de 33-jarige ASML-medewerker niet bij zijn eigen rechtszaak. Waarom is onduidelijk. Zijn zaak is uitgesteld tot eind oktober. PSV-trainer Peter Bos maakt zich geen zorgen na de stevige 0-4-nederlaag tegen AZ gisteren. Volgens de coach werd de strijd om de Johan Cruijffschaal al na 5 minuten beïnvloed door een terechte rode kaart. Bos zag het duel daarna vooral als een nuttige oefening. Het komt omdat PSV moest verdedigen op een manier die niet was getraind. Voor echte conclusies is het volgens hem nog veel te vroeg. En de 9-jarige Nim van Loon uit Meerhoven heeft een duidelijke missie: volgend jaar trainen bij FC Barcelona. Wie komende vrijdag bij Brasserie Ludique in Veldhoven een punt taart bestelt, draagt direct bij aan de voetbalcarrière van het lokale talent. Want Nim bakt deze week namelijk verse citroenkwarktaarten voor de vitrine van de brasserie. Het is een van de vele manieren waarop de jonge voetballer geld inzamelt voor zijn deelname aan een exclusief trainingskamp in Spanje. En dat was het. Meer nieuws uit

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zonnig en extreem warm, met tropische maxima rond de 32 graden. Maar valt er lokaal ook een stevige regen- of onweersbui. In Centraal- en Zuid-Europa is het ronduit heet, met temperaturen tot 35 graden in Polen en 37 graden in Albanië. Terwijl in Ierland, Noorwegen en de Oekraïne eveneens enkele onweersbuien vallen. Morgen wordt het bij ons iets minder heet, maar blijft het met 28 graden en regenbuien zomers warm. In Polen stijgt het kwik verder tot maar liefst 38 graden. En ook in Zuid-Europa houdt de grote hitte aan met maxima tot 37 graden. In het noorden, Noorwegen, Finland en noordwesten, Ierland, blijft het wisselvallig.

We sing halleluja. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend 4 augustus. Die we aftrappen met John Gaff en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnenkorte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Sylvester Stallone, Far From Over. Met onderweg Meatloaf gaan we nu verder met het Australische-Britse duo Air Supply. Bestaande uit Gremlin Russell en Russell Hitchcock. Het groeide uit tot de absolute koningen van de soft rock ballads in de vroege jaren 80. Tijd voor een van de meest meeslepende liefdesliedjes ooit geschreven. Air Supply met All Out of Love. Met de loopzuivere vocalen van Russell Hitchcock werd dit nummer een wereldwijde hit. In Nederland bereikte deze emotionele track in het najaar van 1980 de hitlijsten, waar de dramatische opbouw en het dromerige refrein

door naar de nummer 8 positie. Cameron Wakamp en Kingdom of Fear. Het weeroverzicht komt eraan. En muziek van Marala, Michael Walden en Patty Olsen. Met nu The Radicals en Art.

0: weeroverzicht.
1: Vanochtend is het al snel broeierig warm. Het wordt een erg warme en benauwde zomerdag met maxima van 28 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. Er is ruimte voor de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. En in de loop van de middag en avond stijgt de kans op enkele onweersbuien. Morgen blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind draait naar het zuidwesten en voert beduidend minder hete lucht aan. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal nog 30 graden in het zuidoosten voelt het een stuk aangenamer aan.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een Eindhovenaar van 36 krijgt de komende 2 jaar verplichte hulp om van zijn cocaïneverslaving af te komen. Daardoor heeft de rechter in Den Bosch bepaald. De man brak in bij meerdere horecagelegenheden in Eindhoven en nam dure apparatuur mee. Die verkocht hij om drugs te kunnen kopen. De rechter kwam tot deze straf omdat de moeder van de verdachte ziek is en het contact met zijn kinderen nu beter gaat. De politie heeft een flink opgevoerde scooter in beslag genomen. Het voertuig kon snelheden van boven de 100 km per uur bereiken. De eigenaar scheurde ermee door Eindhoven en postte filmpjes van zichzelf op social media. De politie wist zo te achterhalen wie die was. Bij een achtervolging 1,5 week geleden wist hij te ontkomen, maar een paar dagen later gingen agenten bij hem thuis langs. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist weer over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. De gemeente Eindhoven organiseert een informatieavond over hoe monumenten kunnen worden verduurzaamd. Die vindt plaats op 2 september. Vaak kun je met kleine ingrepen al veel bereiken en is er bij de gemeente meer mogelijk dan gedacht. Medewerkers van de gemeente en eigenaren van monumentale panden vertellen tijdens de bijeenkomst over de mogelijkheden. En in Eindhoven wordt zondag 16 augustus geld ingezameld voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Tijdens een benefietdag in de Steentjeskerk kunnen bezoekers meedoen aan fiets- en wandeltochten, een beurs bezoeken en bieden op bijzondere veilingstukken zoals een fietsvakantie en een Bianchi-fiets. De dag begint om 9:30 ochtends. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Wibbels-Veugen.

augustus. En voor de oplettende luisteraars die vragen van... ik heb het shownieuws niet gehoord. Ja, dat klopt. Die zijn met vakantie. Dus we doen het lekker met de grootste poppets aller tijden. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Nu is deze...

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 27 graden Celsius, 33 graden Celsius en een snikhete 44 graden Celsius. New York krijgt te maken met een wisselvallige dag en kans op een bui bij 29 graden Celsius, terwijl Miami bewolkt blijft met een warme 31 graden Celsius. Morgen houdt het zonnige weer aan in Los Angeles en Las Vegas met respectievelijk 32 graden Celsius en 45 graden Celsius, terwijl Chicago bewolkt wordt bij 28 graden Celsius en New York kans op een bui houdt bij 27 graden Celsius. Richting het einde van de week stijgt de temperatuur in New York flink naar een zonovergoten 33 graden Celsius op donderdag en 34 graden Celsius op vrijdag, terwijl de extreme hitte in Las Vegas aanhoudt met 44 graden Celsius tot 45.

0: erbij pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 4 augustus 1964. De Beatles brachten hun wereldberoemde single A Hard Day's Night uit in de Verenigde Staten. Dit nummer zorgde voor een verdere piek in de wereldwijde Beatlemania en veroverde direct de harten van vele fans. 1984. Prince begon aan een indrukwekkende en langdurige periode van 24 weken op nummer 1 in de Amerikaanse albumlijsten met de legendarische soundtrack Purple Rain. Dit album vestigde zijn status als een van de meest invloedrijke pop- en rockartiesten van zijn generatie. 1988. Michael Jackson ontving op zijn 30ste verjaardag tijdens de Bad World Tour een speciale gouden plaat voor de mega-hit Bad. Zijn status als onbetwiste King of Pop werd hiermee opnieuw onderstreept in de muziekgeschiedenis.

1988, horen we Philip van de Tamper. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag 4 augustus. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaande en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg nog, als we tijd over hebben, Tupac met Changes. We gaan eerst terug naar 1986. Uit de film Short Secrets is het I'll Be Barge en Who's Johnny? Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Leuk, hey. Artemios Aventuris Roussos, beter bekend als Artemis. Een Griekse zanger en ook ooit een basgitarist, waarschijnlijk bij Aphrodite zelf. Grote hits gemaakt, mensen. Daar houden we van. Lekker terug naar een gouden tijdperk. De tijd van toen. Jazeker, wees welkom. Op de komende uur is dit The Middle of the Road Show.

Geef me wind en zeilen. Geef me zon en noodweer. Een van die zomers was de zomer van 2016, als je het mij vraagt, lieve mensen. Maar jongen, veel regen. Windsurfing, nou goed uit die lekkere oude tijd, hè? 1979 was het voor de surfers. En dat terug in de middle of the road, Joe. Zometeen een fijne wacht in de keukengordijnen. Allereerst, de Fingerboys.

0: volgende die bus is schatrijk weer geworden. Daar gaan de Fragger Boys!
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Storm of regen, nou zonnig, volgt menig piloot boven de wolken. Daar moet je wezen, schijnt altijd de zon. Schijnt een gezegde te wezen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
2: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren wie ein Pfeil.

alarmschijf, Arnold. Ja. Arnold, een van onze producers van de Middle of the Road Show. Ja, we hebben er meerdere, gelukkig maar. Hé, alleen is maar alleen. Robert en Pieter Williams. Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. En na die periode werd hij uiteraard een succesvol solozanger. In 2010 deed hij het nog even voorzichtig over met A Take That. Leuk dat je erbij bent, vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. En ik geef het jou cadeau, Cat Stevens.

0: spektakel met Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald in de jaren 70.
1: If I had words.
0: Blijf maar even lekker hangen in die gouden jaren van toen. Onder andere de 70s. Ja. Ondertussen geniet ik van een lekker kopje koffie met een bossenbol vandaag voor de gelegenheid. Brenda, nou heerlijk weer. Dankjewel. En hier zijn Maden.

ging hij al in de band. Toen was hij 16 en speelde hij in de T-set van Peter Tetro. Zijn naam Pauline Watts. In de show aanwezig met Ik wil jou alleen. Jeugdsentiment, een uur lang. Ach,

ben ik nog geen psycholoog. Helaas, Nathalie, ik kan het nog niet voor je oplossen. Nathalie was dat even de laatste in de show met My Love Won't Let You Down. Nou, we hebben wat problemen gehad de afgelopen uur. Liefdesproblemen, weet ik wat. Ik heb me half vol gegeten aan die bosse bollen van Brenda van Kaarsen waren lekker. En volgens mij komen er nog wel een paar. Zit er nog wat in de doos? Gelukkig. Frans is niet zo gulzig geweest vandaag als hij normaal altijd is. Juist, ik wens je nog een hele fijne voorstelling.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
2: Radio
6: SMB
2: 107.5 FM
6: en overal via radiosmb.nl.
2: Radio
6: SMB.

Follow Me, Amanda Lear. Hey, hallo. We begonnen met een heel zwoel plaatje uit ons basisjaar. En we gaan de komende uren, 2 uur precies te zijn, mee door met dit soort lekkere zwoele plaatjes uit ons basisjaar. Het basisjaar dat gekend stond door hele leuke plaatjes. Op nummer 10 van dat jaar, Love and You Are The Greatest Lover. Op nummer 9, Love alweer en You Owe Me. En Big City van Tol Hansen stond op nummer 8. Nummer 7, Argentina met Conquest. Daardoor een instrumentaal plaatje dat heel hoge ogen scoorde in de zomer van dit jaar. Vanwege te land, te zee en in de lucht was dat toen, ja. Was de begin-tune, de herkenningstune, zou ik het zeggen. Dan op nummer 6, Staying Alive van de Bee Gees dat jaar. En Denise met Blondie stond op nummer 5. 4 was voor Only a Fool, Mighty Sparrow en Wings met The Mall of Kintyre stond op nummer 3. Op 2 dan, You're the One That I Want, Olivia Newton-John samen met John Travolta. En op nummer 1 in dit jaar, Scott Fitzgerald, Yvonne Keeley. En If I Had Words, dat plaatje, dat heb ik toen ook nog gekocht in dat jaar, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Het was ook het jaar van de vakantie van 10cc. 1978 heb ik het over. Dit is de Dreadlock Holiday. Zeer goede dag. Dit is de bouwval tot nog zo'n 1 uur, 3 kwartier te gaan. Dus blijf luisteren.

Player Nadi, 1991 bracht ze dit uit. Je kent ze nog wel van Wind Force 11, maar dit was ook een hele mooie van de dame Nadi. 1900, waar hebben we het over? 78, het jaar dat de bestuurders gegijzeld worden in het provinciehuis in Assen door Molukkers. Het eerste 16-bit processor PC-dingetje kwam uit. En even kijken, de affaire Aantjes was op 7 november 1978 reden voor de Tweede Kamerleden en fractievoorzitters van het CDA Willem Aantjes zijn functie neer te leggen vanwege een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een Eindhovenaar van 36 krijgt de komende 2 jaar verplichte hulp om van zijn cocaïneverslaving af te komen. Daartoe heeft de rechter in Den Bosch bepaald. De man brak in bij meerdere horecagelegenheden in Eindhoven en nam dure apparatuur mee. Die verkocht hij om drugs te kunnen kopen. De rechter kwam tot deze straf omdat de moeder van de verdachte ziek is en het contact met zijn kinderen nu beter gaat. De politie heeft een flink opgevoerde scooter in beslag genomen. Het voertuig kon snelheden van boven de 100 km per uur bereiken. De eigenaar scheurde ermee door Eindhoven en postte filmpjes van zichzelf op social media. De politie wist zo te achterhalen wie die was. Bij een achtervolging 1,5 week geleden wist hij te ontkomen, maar een paar dagen later gingen agenten bij hem thuis langs. Eindhoven en Amsterdam moeten beter samenwerken om koploper in de techsector te blijven. Dat schrijft techfilosoof Haroun Seik in het Parool. De afgelopen maanden onderzocht hij wat de steden van elkaar kunnen leren. Over de Brainport is niet altijd bekend dat er een heel ecosysteem met leveranciers en kennisinstellingen bestaat. En Amsterdam beschikt juist weer over veel grote techbedrijven en AI-specialisten. Maar volgens de onderzoeker werken de regio's nu te veel langs elkaar heen. De gemeente Eindhoven organiseert een informatieavond over hoe monumenten kunnen worden verduurzaamd. Die vindt plaats op 2 september. Vaak kun je met kleine ingrepen al veel bereiken en is er bij de gemeente meer mogelijk dan gedacht. Medewerkers van de gemeente en eigenaren van monumentale panden vertellen tijdens de bijeenkomst over de mogelijkheden. En in Eindhoven wordt zondag 16 augustus geld ingezameld voor kankeronderzoek in het Catharina ziekenhuis. Tijdens een benefietdag in de Steentjeskerk kunnen bezoekers meedoen aan fiets- en wandeltochten, een beurs bezoeken en bieden op bijzondere veilingstukken zoals een fietsvakantie en een Bianchi-fiets. De dag begint om 9:30 ochtends. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Summer Night City. En ik hoef eigenlijk toch niet te vertellen welke groep dat dit nou was, hè? Nee, ik zal het ook niet doen, ook niet hoor. Dit zijn de classics en The Wings of an Eagle.

I'd be so shy. Coochie Coo. Ja, een Spaans duo opererend uit Duitsland. Daar kwamen wel meer van dit soort mooie dansdingetjes vandaan. Onverwachte dansdingetjes, moet ik dan zeggen, kwamen er dan vandaan. Dit was dus Coochie Coo. Bakkerda. Hier op jouw radiozender, hier in de bouwval. Uit ons basisjaar trouwens. 1978 was dit. Ze hadden ook nog een hele grote hit met Sorry I'm a Lady. En wat had je gedacht van dat eeuwige gekreun van Yes Sir, I Can Book? Zou ik nog wel een keertje draaien, denk ik zo. Maar eerst even een plaat uit 1983. Een plaat van een legendarische formatie. Een legendarische groep genaamd Genesis. En dit is een van mijn favorieten van de groep van de heren. Dit is Mama.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ik zie altijd Bobby Farrell zie ik dan voor me. Dames is heel mooi aan het zingen en hij staat er dan als man allemaal van die bewegingen te maken. Die denkt van nou, dat kan je toch ook maar. Ja. En dat dan allemaal in de 70 jaren, 1978.

Summerline van Barry en Eileen. Plaatje kreeg ik ergens in de 90e jaren in mijn handen gedrukt. Toen draaide ik bij een radiostation in België. Een van die vrije radiozenders die daar toe waren. Toen was dit plaatje weer opnieuw uitgebracht van Barry en Eileen. En toen kreeg ik dat zomaar cadeau daar. Ik weet het wel. De eerste keer dat ik er was, kreeg ik dat zo in mijn vingers gedrukt. Van hier jongen, heb jij ook weer wat. Mag je ook blij zijn, zo gezegd. En ik was toen blij, ja. Heerlijk, ja. Hartstikke blij. Ik zette het op en ik denk, ach, nog een leuk plaatje ook nog. Dus laten we dat maar gewoon in dit programma gaan draaien. En nu kom ik hem tegen in de platenbak en dacht, laten we hem maar gaan draaien. Zo doe je dat. Dit is Boston trouwens en Don't Look Back.

0: kunnen afvragen waarom heb ik het uur gemist als je niet was inschakeld. Maar dus niet doen, gewoon vooruit blijven kijken. We kijken uit naar het volgende uur, het tweede gedeelte van de bouwval voor vandaag. En je hoort de Boston trouwens, Don't Look Back, uit ons basisjaar 1978. Straks in de tweede uur veel meer uit 1978. Maar nu eerst een plaats uit dat jaar dat een hele grote filmhit was.
1: Well, this car is automatic. It's systematic.
0: Ja, nou, ik zou zeggen gewoon, it's...
1: Why it's a greased lightning? Ja.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij Kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

nooit geweten dat Donna Linton dit heeft gezongen. Ja, als je denkt van, waar heeft hij het over? Ik had het over de Charlie's Angels tune. Hij heeft 1987 ons basisjaar ook het begin van die serie Charlie's Angels. De drie leuke dames die crime fighters, privé detectives uit de hoge hoed van die man die wel meer van die hele grote series had. Maar oké. Donna Linton, zij zong de begintune van dat programma. En dat wist ik niet. Net geleerd, net precies. Dus, weet het ook. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval. Het jaar is 1978. Het jaar dat UNIFIL in Libanon terechtkwam. Dat er een bloedbad was in Jonestown, Zuid-Afrika. En pausen die elkaar opvolgden. Paus Johannes Paulus de VI volgde de Rooms-Katholiek op, zogezegd, in 1987. Wees welkom, dit is de bouwval. Straks hebben we voor je het lijstje, de top 10 zogezegd, van de Billboard Hot 100. Gaan we kijken wat er in 1978 op nummer 10 tot en met 1 stond in de Billboard-lijst van dat jaar. En nu, hier op jouw radio, de Cats uit 1978. She's was so young, so young, so young. Hey, welkom, blijf erbij, bij mij, het komende uur.

Don't Get Better Than This, Robert Crotwell uit ergens, ik weet niet precies wanneer die vandaan komt. Misschien jij het weet, dan moet je even een mailtje doen. Dit station, op de website gaan, Erik, mailtje, en dan komt het bij mij aan. En dan zal ik dat de volgende keer zeggen, uit welk jaar het komt, van Robbie Colwell, Don't Get Better Than This.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierlozenweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

toch weer in 1978, ons basisjaar, er weer hele leuke plaatjes gemaakt. Ook hele lange. Net hadden we in het vorige uur Mama van Genesis. En dit was ook een hele lange, maar dan van de Dire Straits. The Sultans of Swing. En dit is Cloud en Substitute.

hebben. Op nummer 10, de Commodores en Three Times a Lady. Dan A Taste of Honey van Boogie Oogie Oogie op nummer 9. En op nummer 8, Andy Gibb met Love is Thicker Than Water. Baby Come Back van The Players dan op nummer 7 dat jaar. En de Bee Gees op nummer 6 met How Deep Is Your Love. Kiss You All Over van Exhale op nummer 5. En de Bee Gees staan er nog een keer in met Staying Alive op nummer 4. Op nummer 3, Debbie Bone en Your Lights Up My Life. En Night Fever van de Bee Gees staat op nummer 2. Andy Gibb, die staat op nummer 1 met Shadow Dancing. En als je een beetje mee hebt geteld, staan de Bee Gees er 3 keer in. En Andy Gibb, het broertje van de heren, die staat er 1 keer in. Dus 1978 was eigenlijk wel een heel goed jaar in Amerika voor de Bee Gees. Wij draaien een keer niet de nummer 1, maar de nummer 2 van 1978 in Amerika. Dit zijn de Bee Gees en Night Fever. Je weet wel van die film. Staying Alive was dat, dacht ik, met John Travolta was dat.

1978 dat het een hele grote wereldhit was voor Kate Bush. The Wuthering Heights. 1978. Trouwens ook het jaar dat Cruijff voor het laatst bij Ajax speelde. PSV die wint de UEFA-beker. En wat had je gedacht? Het WK in Argentinië. De finale. 3-1. Verder zeg ik niks. Voetballiefhebbers die zullen het wel begrijpen, maar 3-1 was het. 1978, de Bijlmer Bias, die wordt geopend in dat jaar. En dadelijk gaan we eens kijken wat voor hele leuke films er onder andere in 1978 uit zijn gekomen.

Put Your Love in Me. Uit ons basisjaar 1978, Hot Chocolate. Nog even de film zoals beloofd. Autumn Sonata kwam uit in 1978. The Days of Heaven, Duitsland. Im Herbst kwam uit. Niet te vergeten, Grease was ook een van die films die in 1978 uitkwam. Midnight Express, Superman. Of tenminste Superman moet ik dan zeggen. The Buddy Holly Story en The Deer Hunter. Dat waren de films uit 1978. En deze plaat was er ook in 1978. Joost mag het weten.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wil op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: We doen ons best. Ik noem mijn best. Boer Harm nu met zuigen.

een stukje minder met hetzelfde erbij. I Can't Wait van de nieuwe series, hoor je. Had je de Dance Classics, uit de jaren 80. Dit is uit 94. Ruud Jacob, rijd met mij en wel veilig in Enkeroen.

0: Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Goed nieuws als je wel eens in België gaat tanken, want benzine wordt vanaf morgen flink goedkoper. De prijzen dalen meerdere centen tot wel 9 cent. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie in België. Het verschil met tanken in Nederland is ruim 70 cent. De NS gaat extra treinen inzetten tussen Eindhoven en Hezen tijdens de Brabantse dag. Er rijdt een extra trein naar Hezen toe en aan het einde van het evenement ook een extra trein terug. Alle treinen van die dag worden ook langer gemaakt. Het spoorbedrijf hoopt zo de extra drukte op te kunnen vangen. Oorschot zoekt inwoners die een bijzonder bankje in de gemeente kennen. Op Wereldsuïcidepreventiedag, donderdag 10 september, worden op een aantal van die bankjes speciale 1-3 plakettes geplaatst met de boodschap Ik zie je. De actie is onderdeel van een landelijke campagne die mensen wil aanmoedigen om naar elkaar om te kijken en het gesprek over gedachten aan zelfdoding aan te gaan. Het EK Schoonspringen heeft een Eindhovens tintje gekregen. Schoonspringster Else Praasterink uit Eindhoven heeft een bronzen medaille gewonnen op de 10 meter toren. Aan het ED laat ze weten erg blij te zijn met haar prijs en dat ze de winst niet aan zag komen. Morgen komt Praasterink weer in actie op de kampioenschappen, maar dan op een ander onderdeel. Een Eindhovenaar van 36 krijgt de komende 2 jaar verplichte hulp om van zijn cocaïneverslaving af te komen. Daartoe heeft de rechter in Den Bosch hem veroordeeld. De man brak in bij meerdere horecagelegenheden in Eindhoven en nam dure apparatuur mee.

discoplaat in dit gedeelte van Afternoon Delight is die Change. Met Make Me Go Crazy, de Oppo Lopo remix. Goed, Guus Meeuwis, ja, het is niet mijn held. Maar goed, wat ik draai is niet belangrijk. Waar je graag naar luistert, dat is belangrijk. Dus Guus Meeuwis, het is een nog zometeen ook nog. En R3HAB, die komt ook nog voorbij. Hoe? R3HAB, zo heet die bent. En If You Could Stop Time. Maar eerst de script met Superheroes.

0: Construct Love van Alex Haya. Oh ja, oh, die uit 2025 de script. De superheroes daar weer voor. Tijd voor...
1: Rollator
0: Disco!
1: Disco plaat.

Po remix was dit van Change. Make me grow crazy. Go crazy. Sorry, Guus Meeuwis nu. Met Het is een nacht. En achteraan R3HIV met If You Could Stop Time. Ja, ik ga de tijd stoppen, zeker. Het programma is afgelopen, dus vandaar. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de programmering op dit radiostation. En wij spreken elkaar de volgende keer weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
2: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

Johnny Logan, Watson Muddy, die breekbare en toch oerdegelijke songfestivalwinnaar uit 1980. Zo, hè. We gaan even lekkere muziek draaien vandaag. Zit in mijn huppie. Dus ik heb mijn eigen keus, ja. En als ik eigen keus heb, dan mag ik ook keiharde muziek soms af en toe op de radio, ja. Even wat anders, als we even naar Rosie gaan. Wie was dat ook alweer? Nou, Rosie bestond echt mondskort. Ontmoette haar in Tasmanië. En was zo onder de indruk dat hij haar vereeuwigde in dit nummer. Tijdens live show verscheen er vaak een gigantische opblaasbare Rosie op het podium. Subtiel

Dan gaan we uithalen van Bon Scott. Is dit nummer, ja, eigenlijk een lekker nummer. Je moet er naar gaan luisteren. Dit is AC/DC en een whole lot of Rosie. Ik zeg welkom bij de show.

die hypnotiseerde onze strakke producer New Wave Classicer Adriaan 80. China Girl van David Bowie. Dat nummer dat David Bowie samenschreef met Iggy Pop, dat later uitgroeide tot een van zijn meest herkenbare hits uit de jaren 80. Ja, en dan deze natuurlijk. De Commodores met Zylon. De prachtige break-up song waarmee Lionel Richie zijn warme stem laat glijden over een ontspannen, bijna wiegelende groove.

0: was die krachtige filosofische rockklassieker uit 1970, Question van de Moody Blues. We gaan eventjes richting Hier komt de stilte in de storm van Jan Smit. Ik was van de week nog even in Volendam en ik zag ze al de tent opbouwen voor aanstaande weekend.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: soepel aan de baan breken, de disco in 1974. Rocky Baby en George McRae. Ik heb nog een nummer uit een top 100.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1966.
0: In de zomer van 66 duikt Sunny Afternoon van de Kings overal op als een opvallende, relaxe zomerhit. Terwijl veel bands kiezen voor harde gitaren en psychedelische rock, komen de Kings ineens met een layback geluid dat meteen blijft hangen. Het nummer ontstond in een moeilijke periode voor zanger Ray Davies. Hij was uitgeput van het toeren, had ruzie met managers en voelde zich ziek. Thuis in een kamer met oranje muren en groene meubels zat hij achter een witte piano. Zijn dochtertje kroop rond op de vloer. En daar ontstond het dromerige riffje dat later wereldberoemd zou worden. De Kings waren bekend van stevige rocksongs zoals You Really Got Me. Maar met Sunny Afternoon kozen ze voor een nieuwe richting. De tekst klinkt vrolijk, maar is eigenlijk satire. Een rijke man klaagt dat hij door belastingen zijn luxe verliest. Davies maakte hem expres onsympathiek, zodat het publiek hem niet te zielig zou vinden. Het hele artikel, jawel, kan je natuurlijk weer lezen op www.popmagazine.nl. Waar ik ondertussen deze plaat.

was een van de zonnigste, meest tropische zomerrit uit 75. Barbados van Typical Tropical. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Platenpak zit er weer op. Het is alweer bijna 2 uur. Ik ga eruit met een lekkere plaat. Aura en Happy Feelings. Morgen is mijn broeder ook waarschijnlijk weer. En ik wens je natuurlijk een hele fijne dinsdag. Maak er wat moois van. Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Met het komend half uur onderweg Pitbull, Jermaine Stewart, de Europese weersverwachting, Toto, de Eagles en Galantis. En we trappen af in 1973 met The Long Train Running van de Doobie Brothers.
1: Radio uit. Reinier Pitbull Veugen.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio zonnig en extreem warm, met tropische maxima rond de 32 graden. Maar valt er lokaal ook een stevige regen- of onweersbui. In Centraal- en Zuid-Europa is het ronduit heet, met temperaturen tot 35 graden in Polen en 37 graden in Albanië. Terwijl in Ierland, Noorwegen en de Oekraïne eveneens enkele onweersbuien vallen. Morgen wordt het bij ons iets minder heet, maar blijft het met 28 graden en regenbuien zomers warm. In Polen stijgt het kwik verder tot maar liefst 38 graden. En ook in Zuid-Europa houdt de grote hitte aan met maxima tot 37 graden. In het noorden, Noorwegen, Finland en noordwesten, Ierland, blijft het wisselvallig met kans op buien.

muziek van mijn favoriete band Toto. We hoorden Don't Change My Heart hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de 10's en de 20's. Met onderweg Galantis en Heartbreak Adam. Maar we gaan eerst terug naar 79. Samen met de Eagles. Hier is

0: versie van Calamitous, deze Heartbreak Alan. We zijn zo terug met David Bowie en Day In Day Out. Maar we gaan eerst naar
1: het weeroverzicht.
2: Vanmiddag wordt het broeierig heet met maxima van 28 tot 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het erg benauwd en regionaal zelfs nog wat hotter aan dan gisteren. Naast de zonnige periode trekken er wolkenvelden over en in de loop van de middag en avond stijgt de kans op enkele onweersbuien. Morgen blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind draait naar het zuidwesten en voert een minder hete luchtsoort aan, met temperaturen van 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Goed nieuws als je wel eens in België gaat tanken, want benzine wordt vanaf morgen flink goedkoper. De prijzen dalen meerdere centen tot wel 9 cent. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie in België. Het verschil met tanken in Nederland is ruim 70 cent. De NS gaat extra treinen inzetten tussen Eindhoven en Hezen tijdens de Brabantse dag. Er rijdt een extra trein naar Hezen toe en aan het einde van het evenement ook een extra trein terug. Alle treinen van die dag worden ook langer gemaakt. Het spoorbedrijf hoopt zo de extra drukte op te kunnen vangen. Oorschot zoekt inwoners die een bijzonder bankje in de gemeente kennen. Op Wereldsuïcidepreventiedag, donderdag 10 september, worden op een aantal van die bankjes speciale 1 en 3 plakettes geplaatst met de boodschap Ik zie je. De actie is onderdeel van een landelijke campagne die mensen wil aanmoedigen om naar elkaar om te kijken en het gesprek over gedachten aan zelfdoding aan te gaan. Het EK Schoonspringen heeft een Eindhoven stintje gekregen. Schoonspringster Else Praasterink uit Eindhoven heeft een bronzen medaille gewonnen op de 10 meter toren. Aan het ED laat ze weten erg blij te zijn met haar prijs en dat ze de winst niet aan zag komen. Morgen komt Praasterink weer in actie op de kampioenschappen, maar dan op een ander onderdeel. Een Eindhovenaar van 36 krijgt de komende 2 jaar verplichte hulp om van zijn cocaïneverslaving af te komen. Daartoe heeft de rechter in Den Bosch hem veroordeeld. De man brak in bij meerdere horecagelegenheden in Eindhoven en nam dure apparatuur mee. Die verkocht hij om drugs te kunnen kopen. De rechter kwam tot deze straf omdat de moeder van de verdachte ziek is en het contact met zijn kinderen nu beter gaat. En de politie heeft een flink opgevoerde scooter in beslag genomen. Het voertuig kon snelheden van boven de 100 km per uur bereiken. De eigenaar scheurde ermee door Eindhoven en postte filmpjes daarvan op social media. De politie wist zo te achterhalen wie die was. Bij een achtervolging, anderhalve week geleden, wist hij te ontkomen. Maar een paar dagen later gingen agenten bij hem thuis langs. En daar wisten ze de scooter alsnog in beslag te nemen. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
5: Is je benieuwd?

In 87 horen we David Bowie met Day in Day Out. Hier bij de beste muziekmix op deze daverende dinsdag 4 augustus. Onderweg de happy ending van Mika naar Michael McDonald en Ain't No Mountain High.

Happy Ending. Zometeen het overzicht van de top 40 van 40 jaar geleden. Waar we vandaag gaan kijken naar de nummers 30 tot en met 21. Maar we gaan eerst nog een kijkje nemen in 1997. Samen met Electric Light Orchestra. Hier is Sweet Talking Woman.

0: 40 jaar geleden de top 40.
1: 22e jaargang, week 31, de editie van 2 augustus 1986... met vandaag de nummers 30 tot en met 21. 5 weken genoteerd en 2 plaatsen gezakt naar 30. Alles geprobeerd van het goede doel. Jermaine Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off in de 10e week. 7 plaatsen gezakt naar 29. En 10 plaatsen verlies op nummer 28 voor Janet Jackson... met What Have You Done For Me Lately in de 11e week notering. 6 weken notering voor Queen met Friends Will Be Friends. Die 6 plaatsen zakt naar 27. En 1 plaats verlies op nummer 26 voor Alicia in de 4e week met All Night Passion. Chris Norman, Midnight Lady, zakt 5 plaatsen naar 25 in de 7e week. En ook verlies in de 7e week voor Jackie Graham met Set Me Free. Die zakt van 17 naar 24. Een superstip notering met 10 plaatsen winst op 23. Aha, Hunting High and Low. En Patti LaBelle en Michael McDonald 10 weken genoteerd. En zakken van 15 naar 22. David Bowie zakt van 12 naar 21 in de 7e week met Underground. En uit dit overzicht een superstip notering. Aha, Hunting High and Low. 23.

klassieke uit 82, The Alan Parsons Project met The Eye in the Sky. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier op deze dinsdag 4 augustus. Die we van start gaan met de heren Bailey en Collins, oftewel Philip Bailey en Phil Collins, The Easy Lover. En dit deel alle krachten in 74 met I'm a Train, Tjoek Tjoek, hier is Elvis.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum... gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
9: SMB
2: 107.5 FM.
9: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio
9: SMB.

0: Een vleugje Earth, Wind and Fire en een vleugje Genesis. Oftewel Phil Bailey en Phil Collins met The Easy Lover. En die bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier. Op deze daverende dinsdag 4 augustus 2026. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de Tens en de 20s. Met het komend half uur, Mercone, Billy Joel. We kijken naar de Verenigde Staten, weersverwachting. We hebben muziek van Adam and the Ants, The Cats en Roxy Dekker klaarstaan. En nu uit 77, de Mark and Clark Band met Worn Down Piano.
1: De beste muziekmix. Wat wij hier niet bolsturen.

Walking in Memphis, een prachtig meesterwerk vol passie, gospel en herinnering aan Elvis en Al Green. Hoewel deze meeslepende song van Mark Cohen een vaste waarde werd op de radio en in de tipparade belandde, wist de plaat destijds verrassend genoeg niet door te stoten naar de officiële top 40. Wel een mooie radiohit deze Mark Cohen, Walking in Memphis. En over Memphis gesproken, we kijken zometeen naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd gaan we naar Leningrad samen met

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk in Chicago, Los Angeles en Las Vegas met temperaturen van respectievelijk 27 graden Celsius, 33 graden Celsius en een snikhete 44 graden Celsius. New York krijgt te maken met een wisselvallige dag en kans op een bui bij 29 graden Celsius, terwijl Miami bewolkt blijft met een warme 31 graden Celsius. Morgen houdt het zonnige weer aan in Los Angeles en Las Vegas met respectievelijk 32 graden Celsius en 45 graden Celsius, terwijl Chicago bewolkt wordt bij 28 graden Celsius en New York kans op een bui houdt bij 27 graden Celsius. Richting het einde van de week stijgt de temperatuur in New York flink naar een zonovergoten 33 graden Celsius op donderdag en 34 graden Celsius op vrijdag, terwijl de extreme hitte in Las Vegas aanhoudt met 44 graden Celsius tot 45 graden Celsius.

Magic G samen met Adam en Deanne. Your Stand and Deliver. Zometeen een hit van het afgelopen jaar van Roxy Dekker. Tot die tijd doen we het met The Kids Piling Sound met Rock and Roll. I give you the best years of my life.

0: De loser. Zometeen zijn we terug met Fatal Flowers en Jongerdijs. Maar we gaan eens kijken naar
1: het weeroverzicht.
2: Vanmiddag wordt het broeierig heet met maxima van 28 tot 33 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het erg benauwd en regionaal zelfs nog wat hotter aan dan gisteren. Naast de zonnige periode trekken er wolkenvelden over en in de loop van de middag en avond stijgt de kans op enkele onweersbuien. Morgen blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind draait naar het zuidwesten en voert een minder hete luchtsoort aan, met temperaturen van 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek?

Flowers uit 87 met Younger Days bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze dinsdag 4 augustus. Met onderweg Bobby Brown, maar we gaan eerst bibberen samen met Nielsen en...

Bobby Brown, daarmee gingen we terug naar 1996 met Two Can Play That Game. En daarvoor konden we even lekker afkoelen samen met Nielsen en IJskoud. Zometeen de hit in de verstaanbare taal. Tot die tijd het 81 nationaal product. Max Werner, hier is Rain in May.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn van die kruispunten in het leven waarop je weet dat lang twijfelen geen zin meer heeft. En dat je nu echt de knoop moet doorhakken. Het is dat opwindende gevoel van een nieuwe kans die zich aandient. Waarbij je alle aarzelingen van je afschudt om vol van je dromen te gaan. Terwijl de opzwevende soulbeat door de ruimte galmen en je hart sneller kop, besef je dat het nu tijd is om alles te zetten en je eigen lot in eigen handen te nemen. Het is een krachtige en aanstekelijke oproep om het moment te grijpen voordat het voorbij is. De energieke ritmes en de harmonieuze vocalen blazen je omver en maken van elke tegenslag een springplank naar een betere toekomst.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Dit was weer zo'n lekkere klassieker. We gingen naar 79 samen met Visagie en The Worker. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze dinsdag 4 augustus 2026. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeeuwse Tens en de 20s. Ik heb nog klaarstaan Miles Smith met Stay If You Wanna Dance. Maar eerst uit 86, The Eurythmics, It's Alright, Baby's Coming Back.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en truckers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Bond Jan Berg.

En zo hadden we weer een lekkere opening in het programma rond van vandaag. Deze uit 1987. Nick Kamen hoorde u voorbij komen. Loving You is Sweeter Than Ever. Ik zeg hartelijk welkom. Jan Berger is de naam en ik draai ze voor u het komende uur weer in dit programma op Ontheemdagsweek van Alissa Grace. Nummer met de titel Blood,

0: Goedemiddag, zo'n muziek van Alissa Grace, Bloodstream, de titel van de plaat. Dan gaan wij nou eens even lekker verder terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met Oude Meuk, ja, 1965, Bob Dylan. Highway 61, Revised.

0: Ja, een hoop herrie zo in die platen. Dat was good old Bob Dylan, even terug naar het jaar 1965... met Highway 60 van 61 Revisited. Inderdaad, muziek uit een gouden verleden.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: 2009, hier hebben we Battle. Dit is Another Day.

0: zeker. De muziek uit het jaar 2009, Bertolf en die heerlijke plaats. En Another Day.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021, J.C. Stewart. Dit is Break My Heart.

0: 2021, de muziek van J.C. Stewart. Dit is Break My Heart.
1: Oester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier wil ik je voor u klaar liggen van Bradley Music. En stiekem zijn dat gewoon de Charlie's is. Dit gaat met een knipoog naar voetbal. Get Out, The Stretcher.

0: grote hit voor de dames Spice, de Spice Girls van 1996. Who Do You Think You Are, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Robin Starstedt. Terug naar 1976. Let's Fall in Love.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer, die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

van het jaar 1983. Paul Carrack hadden we hier zo aan. Need You, zo heette het plaatje. En, laten wij eens doorschakelen naar de muziek van 2026 met Benson Boone. The Time of My Life.

0: De muziek van Benson Boone. En dit was hedendaagse muziek. The Time of My Life. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 68 met Engelbert Humperdinck. Le bicyclette de Belsize.

0: Gouden muziek van Engelbert Humperdinck, La Bicyclette de Belle Seize. Leuk om dat weer eens een keer terug te horen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: U luistert ernaar, naar de radio. Robbie Williams.

0: Ja, Robbie Williams zegt het ook. Je luistert naar de radio. Radio was de titel van deze plaat uit 2004.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werkje, Bailey Perry. The Villain.

0: Bailey Perry en een nieuwe plaat. De Villain was de titel.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, wie die?
0: 2014 met Pharrell Williams.

De 2014 muziek van Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Daar bracht de tijd in het programma Bond op het moment dat er afscheid moet gaan nemen van u. Het zit er weer op, wederom een uurtje lang Bond op je radio toestel. Dat we dat heel vaak doen natuurlijk. Mijn naam is en blijft Jan Berg. Reageren mag en kan janberg.radio@gmail.com en daar de rest ervoor. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar we uitgaan. Ik heb wat korte plaatjes staan, dus ik heb er nog drie voor u. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Robert Gordon, Link Ray, Red Hot. Daarna een nieuw werkje van Bram van der Ven, Als We Gaan. En daar nog echt een stukje oude meuk uit 1960. Brooke Benton en Dinah Washington, A Rockin' Good Way. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: I was alone. Yes, she came around wooing.
1: Admit it.
0: You better ask somebody if you don't know what you're doing.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.
7: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

emotionele verhaal van een jonge onbegrepen vrouw die worstelt met intimiteit en liefde door een gebrek aan affectie in haar jeugd. Ze ontsnapt in een fantasiewereld en zoekt een partner die onvoorwaardelijk van haar houdt. To the Moon and Back uit 1998, die fijne voor de Australische band Savage Garden. En daarvoor als eerste vandaag in Studio 45 nam ik je mee naar 1983. Maar voor het origineel moeten we nog een jaar eerder terug in de tijd, namelijk naar 1982. Want het was een disco-hit voor Evelyn Champagne King. Een jaar later, in de uitvoering van Barry Biggs. Maar het was dan geen disco-sound niet meer, maar reggae. Love Come Down kreeg je te horen, als eerste dus vandaag in deze Studio 45. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, wees welkom. Dit zijn ze weer, twee uur lang. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen de lead single van het album Jumping the Tracks. Onder leiding van frontman Guy Swinne en de gitarist Willy Willy groeide de track uit tot een absolute klassieker binnen de Belgische belpopgeschiedenis. We hebben het over The Scabs uit 1991. Komen ze eraan, Don't You Know. Maar eerst deze uit 1985 voor Alexander O'Neill, Innocent. Innocent.

Het album van binnen, de jongens van Clouseau. Wat wil je dat ik doe? Dit is Studio 45. En dat wil zeggen dat we zoals elke week een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En een Lexic zelf. De egotripper. Dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Straks deel 2. Volledig in het teken van Man at Work. En op het einde van de show, tijd voor de extra lange plaat. Dat noemen we dan de Lexic zelf. En die is deze week voor Inner Life en Jocelyn Brown. Met Ain't No Mountain High Enough. En je krijgt die plaat dan te horen in de Garage version. We gaan ermee ook naar 1981. Dat is dus voor straks in deel 2. Zometeen een nummer dat speciaal werd opgenomen voor de film Vision Quest. Madonna verschijnt zelf ook kort in de film als clubzangeres. Het werd haar allereerste romantische ballad, die ook een grote hit werd. Zometeen Madonna uit 1985, Crazy For You. Na deze, voor Paradiso. Het werd destijds opvolger voor Bailando. Terug naar 1997, Vamos a la Discoteca.

0: Cooking on Tree Burners bracht het nummer eigenlijk al uit in 2019. Het staat op een album Soul Messing. Maar in de uitvoering zoals je hem nu kreeg te horen, dat was aan te danken aan Kungs. En This Girl werd een hit in 2016. Ze kwam langs hier in Studio 45. En je kan naar de videoclip kijken van deze plaat of andere die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ik heb ze netjes op mijn Facebookpagina geplaatst. Neem daar maar eens een kijkje. Verder vind je daar dus ook de Ego Tripper terug, Man at Work. Of onze Lexic zelf voor vandaag, In Alive en Jocelyn Brown met Ain't No Mountain High Enough. En heb ik ook een link geplaatst naar Mixcloud. Want je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg de pagina ook, moest je het nog niet hebben gedaan en je vindt me onder Studio Spatie en 45 als getal. Ik neem je zo meteen mee naar 1977 met een legendarische disco-klassieker van het Duitse project Supermax. Werd opgericht door de Oostenrijkse muzikant Kurt Hauenstein en het nummer combineert op unieke wijze disco, funk, rock en reggae tot een hypnotiserende groove die uitgroeide tot een wereldwijde clubhit. Zometeen Supermax en Love Machine. Maar eerst is het weer tijd geworden voor onze Italo Classic voor vandaag. En op Spotify, op mijn account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 een hele leuke playlist terug van de Italo Classic. Ik neem je mee van 1987. Dit is Steffi. Ken je hem nog? I love my radio, my midnight radio.
1: Studio 45.

0: Diana Ross is voor jullie in de week. I'm coming out.
1: Radio SNB.

1980 bracht het album Diana uit en dat op het einde van het discotijdperk. Het werd geproduceerd door chic bandleden Bernard Edwards en Nile Rodgers. En het nummer wordt omschreven nadat een van hen in een club drie verschillende drag queens een nummer van Diana Ross heeft zien playbacken. En voor Diana zelf is het een symbolisch liedje rondom haar afscheid van Motown. Diana Ross, I'm Coming Out uit 1982. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 dan zo meteen ook onze ego-tripper. Ik heb voor jullie 3 hits achter elkaar klaarstaan van de Australische band Men at Work. En op het einde van de show, de Lex XL. Vandaag gaan we naar 1981. Met een hele fijne voor In Alive en Jocelyn Brown. Ain't No Mountain High Enough heb ik voor jullie klaarstaan. En je krijgt die dan te horen in de Garage version. Maar in dit uur nog deze voor Technotronic en Ja Kid K. Terug naar 1990, Rocking Over the Beat.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013, toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
5: Dit is Studio 45.
6: Lex de Groot.
7: Welkom.

Frontman Robert Smith ontstond de songtitel tijdens een verhitte discussie, waarin iedereen aan tafel naar hem keek voor antwoorden. En hij dacht toen: God, waarom kan ik niet ergens anders zijn? Waarom staat er niemand anders in mijn schoenen? Why can't I be you, werd het. Van The Cure uit 1987. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, een single uit 1993 en afkomstig van het gelijknamige album. Volgens Lenny Kravitz zelf gaat het nummer over Jezus en de keuze die u kunt maken om wel of niet zijn kant op te gaan. Kravitz ziet Jezus als de ultimate rockstar en hij schreef de eerste versie van de tekst op een papieren zakje. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz. Daarmee zijn we deel 2 begonnen. Hey, fijn dat je luistert, dames en heren, jongens en meisjes. Nog een klein uurtje. De lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met verleden dus. Studio 45. Ik ben Lex en ik hou jullie daarbij gezelschap. Met over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze egotripper. Je krijgt dan de biografie en drie grote hits achter elkaar van Man at Work. En op het einde van de deur, de extra lange plaat. Ik neem je mee naar 1981 met In Alive en Jocelyn Brown. And Ain't No Mountain High Enough. Zometeen een uiterst vrolijke plaat uit 1981. Het combineert twee culturele elementen uit de Afro-Amerikaanse wijken van die tijd. Het touwspringspel Double Dutch en de karakteristieke harmonica-bussen. De tekst werd naar verluid geschreven op een onbetaalde gasrekening nadat hij was afgewezen voor een baan als buschauffeur. En hij zag toen op dat moment buiten spelende kinderen touwspringen. Zometeen de Double Dutch Bus van Frankie Smith uit 1981. Maar eerst uit 1995, deze voor Bruce Springsteen, Secret.

moderne uptempo interpolatie van Raf's iconische synthpophit Self Control uit 1984. En we kennen die plaat trouwens ook van Laura Branigan, want die had er ook nog een hit mee te pakken. Fastboy en Raf uit 2024. Wave heet het dan. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Man at Work. En de band werd opgericht in 1979 in Melbourne door zanger en gitarist Colin Hay en gitarist Ron Strickert. Niet veel later sloten saxofonist en flautist Greg Hamm, bassist John Reese en drummer Jerry Spicer zich bij de band aan. De grote doorbraak kwam in 1981 met de single Who Can It Be Now, die eerst in Australië een hit werd en later ook internationaal succes kende. Een jaar later verscheen het debuutalbum Business As Usual, met daarop ook Down Under, het nummer waarmee Man at Work wereldwijd bekend werd. Zowel de single als het album bereikten de eerste plaats in de Verenigde Staten, iets wat slechts weinig Australische artiesten is gelukt. Naast Who Can It Be Now en Down Under bevat het album ook Be Good Johnny en Overkill, waarmee de band haar kenmerkende geluid liet horen. En dat is een combinatie van rock, pop en new wave, aangevuld met de opvallende saxofoon en fluitpartijen van Greg Hamm. In 1983 verscheen het tweede album, Cargo, met succesvolle singles als Overkill, It's a Mistake en Dr. Heckle en Mr. Jive. Hoewel het album opnieuw goed verkocht, kon het wereldwijde succes van het debuut niet helemaal evenaren. Na een periode van intensief toeren verlieten bassist John Reese en drummer Jerry Spicer in 1984 de groep. In 1985 bracht Man at Work nog een album, Two Hearts, uit. Maar kort daarna besloot de band dan toch uit elkaar te gaan. Colin Hay begon vervolgens aan een solo-carrière, terwijl de andere leden actief bleven in verschillende muzikale projecten. In de jaren 90 en 2000 kwamen de oorspronkelijke leden nog enkele keren samen voor reunie-optredens. In 2012 overleed Greg Hamm op 58-jarige leeftijd. Hij speelde een belangrijke rol in het herkenbare geluid van Man at Work, vooral door zijn saxofoon en fluitspel. Sindsdien trad Colin Hay nog regelmatig op met de begeleidingsband, waarbij de muziek van Man at Work een belangrijk onderdeel van zijn concerten bleef. Geniet mee van onze egotripper voor deze week. Dit is Man at Work.

grootste hit uit 1982, Down Under. Daarvoor uit 1983, Overkill. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1981, Who Can It Be Now? Dat waren drie grote hits achter elkaar van Man At Work. En zij zijn deze week onze egotripper in Studio 45. En ze zijn toegevoegd aan de Spotify-playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je daar onder Studio 45 de playlist terug van de egotripper. In 1976 brachten de Rolling Stones het album Black and Blue uit. Fool to Cry werd de enige ballad op het album. En op dat album kan je trouwens ook voor het eerste nieuwe gitarist van de Stones horen, Ron Wood. Even ervoor is gitarist Mick Taylor uit de band gestapt. Sommigen zeggen dat hij eruit is gezet, maar dat is door de band altijd ontkend. Zometeen Fool to Cry van de Rolling Stones. Maar we gaan eerst terug naar het jaar 1982. Met de derde en laatste single van het vijfde studioalbum New Gold Dream. 81, 82, 83, 84. Dit is dat geweldige Someone, Somewhere, in Summertime.

0: Het werd de derde single van het uiterst succesvolle vijfde studioalbum The End. Het staat voor The Energy Never Dies. De Black Eyed Peas uit 2009, Meet Me Halfway. En daarmee zijn we bijna aan het einde toegekomen van deze Studio 45. Maar dan weet je dat we nog een extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat heet de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Op de account van Lex de Groot onder Studio 45 vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1981. In Alive en Jocelyn Brown in een legendarische post-disco en garage house klassieker uit dat jaar. Het nummer werd geproduceerd door de iconische New Yorkse remixer Larry Levin en Patrick Adams en is een energieke, ruim 10 minuten durende dansvloerbewerking van het origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Jocelyn Brown's krachtige vocalen maakten deze versie tot een absoluut volkslied in de beroemde nachtclub Paradise Garage. Ik laat jullie met In Alive en Jocelyn Brown uit 1981 en die fijne Ain't No Mountain High Enough. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. En graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
9: I have to make you understand
10: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
9: What did you say?
10: The harvest.
11: The harvest. The harvest. The harvest.
12: Welkom bij aflevering 7 van The Harvest met Paul Doorschot. In mijn eerdere uitzendingen heb ik steeds een thema behandeld. En vandaag, omdat het vakantie is, wil ik graag een soort van best-of van die thema's doen. Aangevuld met liedjes die steeds net buiten de boot vielen, maar die ik eigenlijk ook wel wilde draaien. Vorige keer had ik het over covers. En ik ga beginnen met een cover van The Box Tops, namelijk het nummer The Ladder, maar dan uitgevoerd door Vanilla Fudge.

0: Je luisterde al naar ons via het internet. Maar vanaf nu luister je Radio SMB in de regio Zon en Breugel. Ook via FM 107.5.
1: Welkom bij
0: Radio
1: SMB.
2: Je hoorde achtereenvolgens The Letter, uitgevoerd door Vanilla Fudge. En daarna Hush, wat oorspronkelijk van Billy Joe Royal is, maar nu uitgevoerd door Kula Shaker. Deze nummers zijn om twee redenen toepasselijk. Mijn allereerste uitzending ging over 1967. En deze beide liedjes komen uit 1967. En het zijn dus ook nog eens covers. Ik ga nu verder met een andere uitzending die ik had gewijd aan live nummers. Je hoort hier De Dijk met Laat het vanavond gebeuren.

Dat was De Dijk met Laat het vanavond gebeuren. Ik heb net een aantal bekendere liedjes gedraaid. Ik wil in mijn uitzending een mix hebben van bekend en onbekend en ook van verschillende stijlen. Afwisselend, hopelijk lekker om naar te luisteren en wie weet ontdek je er nog wat moois tussen. Iets wat je nog niet kende. Tijd dus nu voor wat onbekends. Ik hou wel van buitenbeentjes, zowel in de vorm van liedjes als van mensen. Iets wat niet goed in het systeem past, te hard of te zacht, te puur of te raar. Mensen of liedjes die tegen de stroom inroeien. Ik vind zoiets een stuk interessanter dan de 13 in een dozijn meelopers. Ik ga nu een liedje draaien van Extreme. Extreme kun je niet echt een buitenbeentje noemen. Ze scoorden een grote hit met Get the Funk Out, een bombastisch rockfunk nummer, en daarna een nog veel grotere hit met More Than Words, een zoetsappige ballad. En weet je, mij deden die nummers niet zoveel. Maar ik kon wel horen dat verdomd goede muzikanten waren. Zeker hun gitarist Nino Bettencourt. En toen bracht Extreme in 1995 hun vierde album uit. Totaal anders dan wat we van ze gewend waren. Weg was de bombast en de funk metal. Op het vierde album hoorde ik gewoon een eerlijke band. Gewoon drum, bas, gitaar en zang. Niet te veel opschmuk en klaar. Dat vond ik wel mooi. Helaas. Dit album, dat voor Extreme een buitenbeentje was, werd geen commercieel succes. En Extreme ging vlak erna uit elkaar. Zonde, ze waren net goed bezig. Van dit album draai ik Tell Me Something I Don't Know.

Je hoorde Extreme met Tell Me Something I Don't Know. En daarna Ghost van het fantastische nieuwe album van hun wat prequel heet. Met het nummer Dans Macabre. Ghost is ook nog steeds een beetje een buitenbeentje in de muziekindustrie. Maar hopelijk lukt het ze om met dit nieuwe album mainstream te worden. Dan nu tijd voor A Perfect Circle. Ook een band die nog geen mainstream is. Maar wel een hele trouwe schare aanhang heeft. Waar ik ook toe behoor. Van hun nieuwe album hoor je Talk Talk.

0: You've got to be ready.
1: What for?
0: For the harvest.
2: Dat was A Perfect Circle met Talk Talk. Vandaag doe ik een mix van mijn eerder gedane thema's, aangevuld met liedjes die eigenlijk nergens tussen die thema's pasten. En ik vind het tijd geworden voor wat rustigers. Een paar uitzendingen terug heb ik allemaal filmmuziek en seriesmuziek gedraaid. En dat ga ik nu ook doen. Eerst hoor je Clannad met Team from Harry's Game. En daarna Enya met May It Be uit Lord of the Rings.

Je hoorde achtereenvolgens Clannad met Team from Harry's Game en daarna Enya met May It Be. Ik wil nog een keer een lans breken voor een buitenbeentje en wel Nero met het nummer My Eyes. Ik denk dat je het een soort van commerciëler dubstep nummer mag noemen. Maar ik zie het zelf ook wel een beetje als gewoon een rocknummer, maar dan op een niet-rock manier uitgevoerd. Bij mijn eerdere thema's had ik steeds geen tijd om het te draaien, geen ruimte om het te draaien. Maar vanavond dus wel. Dus hier is die.

sie stellt sich zur Schau für

0: Dat was Nero met My Eyes en daarna Rammstein met Das Modell, een cover van Kraftwerk. Ik wil eindigen met een live track en eentje die te lang was voor mijn eerdere uitzending. Motor Psycho met het nummer 577.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. Radio SMB.
0: Motor Psycho is een zeer diverse band. Aan de ene kant maken ze een soort van psychedelische hardrock. Een beetje waar je bij een naam als Motor Psycho aan zou denken. Maar ze maken ook hele andere muziek. Bijvoorbeeld hebben ze een keer een country album uitgebracht. Het nummer wat ik vanavond draai is typisch Motor Psycho, waar je bij zo'n naam aan denkt. Hier is die.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
10: Ja, inderdaad. Met dit uur. Het is natuurlijk donderdagavond, hè? En we staan voor een even wat klein dipje. In het weer, bedoel ik. En dan is het weer een heerlijk lang weekend.

en welgemeend. Bonsoir à tous. In Sonnenbrugel en verre omstreken. In binnen- en buitenland. En binnenkort. Duurt niet meer zo lang. Gewoon via de radio op 107.5 FM. Ja. Spannend, hè? Ho, ho, ho. Trouwens, ik moet één ding niet vergeten. Even een welgemene felicitatie aan onze koningin. Koningin Maxima is jarig vandaag 47 lentes jong. En natuurlijk ook felicitaties aan, aan Willem. En aan de kids. En de dames. Het is feest geweest vandaag, hè? Ja, ik moest werken. Ja, ik moest het programma voorbereiden. Ik zeg tegen Max, ja, dat ga ik niet redden. Vond ze wel jammer, maar ja. Dan maar volgend jaar, zeg ik, is goed. Dus dat houdt nog te goed. En wat u nog te goed houdt, is natuurlijk de reis door de tijd. En we beginnen in 1981. Niet alleen kernenergie houdt de gemoederen bezig. Ook kraken is nog regelmatig een onderwerp op de agenda van gemeente, politie en justitie. Centraal in het conflict tussen krakers en de gemeente Nijmegen staat de sloop van pakhuis De Eenhoorn en alle belendende percelen in de Piersonstraat, ten behoeve van de bouw van een grote parkeergarage. De krakers, verenigd onder de naam Vrijstaat Eenhoorn, verliezen op 20 februari het kort geding tegen de gemeente en 3 dagen later vindt de ontruiming plaats. Maar liefst 2000 man politie en ME, bijgestaan door 200 ME-busjes, 5 heuse Leopard-tanks, panzerwagen en een helikopter van de Marseillaise leveren strijd met de krakers die zich met hand en tand verzetten. Er vallen aan politiezijde 25 en aan krakerszijde 60 gewonden. Burgemeester Hermsen komt onder ernstige politieke druk te staan vanwege het buitenproportionele karakter van de ontruiming. Nou, dat is niks te veel gezegd, denk ik, als ik even net opnoemde wat er allemaal aan te pas kwam. Naar verand is dat nog geen maand later de gemeenteraad van Nijmegen de bouw van de parkeergarage op de lange baan schuift, om er zelfs uiteindelijk helemaal van af te zien. Ja, politiek is vaak ondoorgrondelijk. Stille getuigen van deze Pearson-rellen, zijn we gewoon Pearson-rellen, hè? Is nog steeds een graffiti-tekening op de muur van het gebouw. Het bleef jarenlang zoeken naar een consistente lijn in zijn muziek. Want inmiddels heeft hij, te beginnen als kind met de piano van zijn oma, al diverse instrumenten, maar ook bands versleten. Zo passeerden experimenten met name als Arzakel, de Ottawa Company, National Health en Hartfield en de Noord, de revue. Maar dit jaar gooit hij het roer om en besluit zelf te gaan schrijven, componeren en arrangeren. Het eerste arrangement is dat van de soulklassieker van Jimmy Ruffin uit 1966. Het gebruik van de synthesizer en de bijzondere stem van Colin Blundstone vestigen in ieder geval de aandacht op de vernieuwende wijze van muziek maken. Hoewel het beide slechts een 13e plaats in de Engelse en een 22e in onze top 40 oplevert, kan deze versie inmiddels worden gerekend tot de klassiekers van de recente muziekgeschiedenis. En de kenners hebben dan eigenlijk al lang in de gaten over wie ik het heb. Ik heb het over Dave Stewart. En met assistentie wat ik al zei van Colin Blundstone en What Becomes of a Broken Heart. Of the Broken Hearted. Zitten mensen dan niet op een dwaalspoor, hè?

Een mooie aftrapper, Colin Blunstone. Nee, Dave Stewart, ja, ja. Goed, Dave Stewart als componist en Colin Blunstone als zanger. U weet het, wij maken sprongen van hier tot Tokio. En we gaan van 1981, maar dan zien we de jaren 60 en 1963. We waren net in Nijmegen en we gaan nou naar Eindhoven. Want al sinds 1927 herbergt het statige gebouw van de Emmensingel in Eindhoven het hoofdkantoor van The Company. Maar dit jaar wordt de bruine heer verlaten en in massale operatie verhuist alles en iedereen naar de Bosdijk. Ruim 100 verhuizers verplaatsen meer dan 600 bureaus, 400 kasten, 1300 stoelen, 20 brandkasten, ja, en de rest naar het gloednieuwe gebouw voorzien van de laatste snufjes. Zoals automatisch opengaande glazen deuren, geventileerde garderoben met warmtestralers, tv-camera's voor de beveiliging en een elektronisch bestuurde lift, waardoor liftbedienden van de loonlijst kunnen worden geschrapt. Ja, je moet ergens op bezuinigen natuurlijk. Hè. Met zijn hoogte van 66 meter is dit tot aan de oplevering van de 30 meter hogere Regent aan de Vestdijk in 1999 het hoogste gebouw in Eindhoven. Tot aan 2001 zal het hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk blijven. Totdat ene Cor Boonstra uit Friesland besluit dat het beter is om het hoofdkantoor naar boven de grote rivieren te verhuizen. Pas in 2012 wordt begonnen met de overigens spectaculaire sloop van het gebouw met behulp van 100 kilo dynamiet. Maar tot ieders verbazing blijft de liftkoker fier overeind en moet er een sloopkogel aan te pas komen om dit laatste aandenken aan het hoofdkantoor van de company tot het verleden te laten behoren. Voor de 50ste keer strijden wielrenners om de hoogste eer in de Tour de France. Bij de 130 deelnemers zijn slechts 4 Nederlanders en maar liefst 45 Belgen. Onze zuiderburen komen 10 keer zegevierend over de finish tegen 1 Nederlander en wel 1 Jan Jansen. De Belgriek van Looy is de veelvraat met 4 zegens, waaronder de tweede vanuit Reims naar het Belgische Jambes. Ook wint hij het puntenklassement. Het bergklassement, eveneens op de tweede plek. Wacht even, ho, ho, ho. Ook wint hij het puntenklassement. Het bergklassement, evenals de tweede plek op het podium in Parijs, is voor de Spanjaard Federico Bahamontes. Voor de derde keer op rij kent de Tour dezelfde winnaar, namelijk de Fransman Jacques Anquetil. Dit jaar weer een nieuwe lood aan de tak van groepen in Engeland. William Howard Ashton uit Liverpool speelt aanvankelijk met de begeleidingsgroep de Coasters. Maar na zijn ontmoeting met Brian Epstein wordt de Dakota's uit Manchester toegevoegd. Ashton heeft zich inmiddels getooid met de artiestennaam Billy J. Kramer. Waarin de J is toegevoegd op advies van John Lennon. Want dat zou toch wel iets succesvoller zijn. Hun eerste single, geschreven door John Lennon, is meteen een succes met een tweede plaats in de UK. In ons land begint het, overigens een zeer bescheiden succes van de groep in de zomer dit jaar. Maar dit is dus een compositie van John Lennon en het zijn Billy J. Kramer en de Dakota's.

0: Ik ben Eefke Boelauwers en dit is Radio SNB.
1: Nou, dat heeft Eefke heel goed gehoord. Dat heeft ze goed gezien. We waren in de jaren 60 en we gaan een klein stapje maken naar 1970. Rotterdam, maar eigenlijk toch ook stiekem wel een groot deel van Nederland, viert mee met dit voetbalfeest. Feyenoord weet het eerste grote Europese succes voor een Nederlandse ploeg te bewerkstelligen. Na eerst AC Milan al aan een zegekar te hebben gebonden, worden ook de twee volgende tegenstanders uit het Oostblok, Forwards Berlin en Legia Warschau, aan de kant geschoven. De Rotterdammers kunnen zich opmaken voor de finale tegen Celtic Glasgow. En op 6 mei is het in het San Siro stadion in Milaan met 53.000 toeschouwers tot de laatste plaats bezet. Ik wil nu even meenemen naar 1970. Luister hoe verslaggevers Wim Hogendoren en Theo Komen deze finale beleven.
2: Stand nog altijd 0-0. Bal in het bezit van Aardigem. Van Aardigem links hier naar Verduivenbode. Verduivenbode zal net over de middenlijn gaan en dan op het Moulijn schuiven. Moulijn probeert daar zijn respect op spelen. Lukt niet. Schuift het terug naar Van Verduivenbode. Verduivenbode naar Wim Jans. Je hoort het al, de combinaties vloeien. Gaat niet in hoog tempo, maar het gaat wel goed. En daar is Kindvol bij. Kindvol die komt terug naar Haziel. Haziel een schot. Hoi, mooi gehouden keeper Williams. Wat een schot van Haziel. Uit de tweede lijn. En prachtige pluk door Williams. En alweer de mogelijkheid dus voor Feyenoord om die score te openen. En dat publiek, dat neutrale publiek en die verslaggevers die beginnen steeds enthousiaster te worden. Dit hadden ze van Feyenoord niet verwacht.
3: Zeker niet. Een schitterende redding van Williams of Celtic zou hebben achtergestapt. En daar komt de bal nu het strafschopgebied van Feyenoord in. Op de rand van het strafschopgebied. En daar is Van Hanegem een beetje aan het trekken. Ja, met de tegenstander. Klopt. Juiste beslissing van Lobello en een gevaarlijke positie voor Feyenoord. Een vrije schop even buiten het strafschopgebied in het cirkeltje, vlak buiten de lijn. En Murdoch, de rechtshalf van de schotten erachter. Bobby Murdoch, daar komt een schot. Oh, hij hakt de bal achteruit en dan komt er een schot van Gamel. Oh, wat een goal is het. Het is een goal van Gamel uit die vrije schop. Schitterend doelpunt, ik kan niet anders zeggen. U zag het, die vrije schop. Ik heb het u verteld. Onze vriend Murdoch stond erachter en die hakte dat balletje achterwaarts voor de voeten van Gemmel, die een vliegend schot losliet. En daar komt Pieter Straatland niet bij. En na 29 minuten spelen leidt Celtic met 1-0. En nu zal Feyenoord moeten komen. Nu moet Feyenoord echt weg uit die verdedigende tactiek. Is misschien nog met nog zeg maar 5 kwartier te spelen. Helemaal nog niet de moeite, of nog een uur te spelen. Nog niet de moeite om al vaarbang te gaan spelen. Maar er zal er dan toch op de lange duur van moeten komen. De wedstrijd wordt ook een beetje feller. Overtreding tegen Pietro Meijne, als ik het goed gezien heb. In ieder geval, nee, geen overtreding. Althans, niet door Lobello gefloten. En het wordt een doelschop gewoon voor Williams. Want de bal is naast het doel gegaan. Er ontploft vuurwerk. Er gebeurt van alles. Er is sfeer. Er is voornamelijk sfeer natuurlijk bij de supporters van Celtic. En nu zie ik dat er toch een vrije schop voor Feyenoord wordt. Vond het ook wel vreemd. En Piet Romein gaat hem zelf nemen. Maar Williams stond daar braaf zo om een doelschop te nemen. En Haziel gaat de vrije schop nemen. Met een boogje voor het doel. Eruit gekopt. Nog een mogelijkheid voor Feyenoord door Moulijn er weer ingekopt. En dan de kans voor Israël. En het is een doelpunt van Israël. Rinus Israël met een schitterende kopbal heeft gelijk gemaakt. Die bal die kwam niet weg uit dat strafschopgebied van die schotten. En ter lange lessen was het Israël die hem schitterend beheerst bij de verste paal voor Williams in het net kopte. En het staat 1-1. 2 minuten nadat Tommy Gemmel, de nummer 3 van de schotten, de score heeft geopend, heeft Rinus Israël voor Feyenoord gelijk gemaakt. En ik heb nog 5 seconden op de stopbord staan. Maar Celtic blijft in de aanval via Johnson. En dan is het altijd gevaarlijk. Forse trap wordt ter redding gebracht aan de andere kant. Halverwege de helft van Feyenoord is die bal over de zijlijn gegaan. En nu kan het bijna niet anders. Of na 90 minuten moet het hier aflopen met een gelijke stand van 1-1. Het is afgelopen. 1-1 tussen Feyenoord en Celtic. Na 90 minuten officiële Europa Cup finale. Er komt een verlengstuk van 30 minuten. We hebben nog ruim 5 minuten. En Feyenoord blijft in de aanval. Feyenoord mag nu komen via een vrije schop uit de middencirkel genomen door Rinus Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En komt daar een Hens. Hens. En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in het doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor hem met 2-1. Hoeveel tienvallen heeft het dan toch gedaan nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepaste bij een handsbal. Iedereen appelleerde voor een penalty, maar Kienval liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord. En nog 4 minuten te spelen. Feyenoord blijft meester van de trein. Het moet nu gebeurd zijn. Het moet haast gebeurd zijn. Pieter Schaafland. Ja! Ja! Ja hoor! Het is gebeurd! Het is gebeurd! Het is gebeurd! Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen. Voor het eerst in de historie heeft de Nederlandse vereniging de beker veroverd. De Europese beker. Een geweldige prestatie. Wim Jansen wordt daar omhelst. Wordt er op de schouders genomen. Oh, oh, wat een feest, wat een feest. En wat zal het vanavond nog doorknallen. En ik kijk aan de overkant en die hele menigte is nu in het licht gezet. En dat dansen en dat springt en dat juicht. En het kan niet meer kapot. Het is geweldig, geweldig geweest wat Feyenoord hier heeft laten zien. Koemelijn.
1: Ja, ja, dat was verslaggeving avant la lettre. Met ja, de inmiddels natuurlijk al jaren geleden helaas overleden Theo Komen. Maar dan krijgen we natuurlijk de terugreis en de aankomst van de kampioenen op vliegveld 16-over. Wordt vanwege de vele fans die verwacht worden verplaatst naar Schiphol. Van waaruit de spelersbus richting Rotterdam vertrekt. Op het plein voor het stadhuis, oftewel de Koolsingel, hebben zich honderdduizenden verzameld om Feyenoord en de Europa Cup toe te juichen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar eens even afwachten wanneer het weer een keer gebeurt. Hè? Vorig jaar landskampioen en dit jaar. Ja, het was niet helemaal geweldig. We gaan van Rotterdam naar Best. Terwijl in menig bioscoop de film Kelly's Heroes draait, met onder andere Clint Eastwood, kan men in BioBest ook gaan kijken naar Clint Eastwood, maar dan in de western Hang'em High uit alweer 1968. Eastwood speelt de farmer Jed Cooper, die valselijk wordt beschuldigd van veediefstal. Door een posse wordt opgejaagd en opgehangen. Maar ja, nee, je kunt niet aan het begin van de film al afscheid nemen van Clint Eastwood. Dus hij wordt gered, zweert natuurlijk wraak voor het hem aangedane onrecht. En als nieuw benoemde marshal is de jacht op de onverlaten geopend. Hang'em High. Misschien heeft u hem nog wel als LP in de kast staan. De geweldige kleurrijke hoes met de rode duivel, met grote vleugel, die blote negerin, de grote zonnebloem en die vele felle kleuren. Het tweede studio album Abraxas. Ja, ja, ja, ja, van Santana, dat door velen beschouwd wordt als hun beste. Van deze LP het prachtige instrumentaaltje, nou ja, instrumentaaltje. Bijna 5 minuten en daarom is menig discotheek gebruik gemaakt om de disjockey even de tijd te geven te gaan plassen. Of ook eens een slootje te maken met een van de aanwezige schonen op de dansvloer. Geweldig, geweldig, samba-patie, dans met mij.

Ik ben er even stil van. Oh, wat een nummer, hè. Jongen, jongen. Gitaarvirtueus Carlos Santana en de groep Santana van het album Abraxas Samba Party. Oftewel Dans met mij uit 1970. Het wordt tijd dat we eens een sprong maken richting het eind van het vorige millennium zelfs. Ja. We gaan naar 1995. En het is inmiddels algemeen bekend dat menig gevlucht nazi-militair, hoog of laag in rang, in Zuid-Amerika een warm en langdurig welkom tegemoet kon zien. Soms kunnen ze, vaak al op leeftijd, toch nog worden achterhaald. Erik Priepke is als SS'er in 1944 betrokken bij de moordpartij in de Ardiatijnse grotten vlakbij Rome. Als vergelding voor de dood van 33 door het Italiaanse verzet gedode Duitsers worden daar 335 Italianen, waaronder 75 Joden, in koele bloeden vermoord. Priepke wordt door de Engelsen gearresteerd, maar ontsnapt in 1946. In 1994 wordt hij in Argentinië opgespoord als gevolg van een tv-interview van de Amerikaanse zender ABC. Hij krijgt huisarrest in zijn woning in San Carlos de Bariloche en wordt dit jaar uitgeleverd aan Italië. In 1998 wordt hij, en dan is hij inmiddels 85 jaar, veroordeeld tot levenslang. In 1999 en in 2004 zullen 2 gratieverzoeken worden afgewezen. Maar het wordt echter nog meer bizar. In 2010, inmiddels is Priepke 97, is er even sprake van dat hij kandidaat zou worden van de rechtsnationalistische NPD met als einddoel het bondspresidentschap van Duitsland. Ja, nou. Dit gedraaid krijgen. Hè? Hoe reageer je als Amerikaanse overheid als blijkt dat er sprake is van een dreigende uitbraak van een levensgevaarlijk virus? En we gaan nu met u in de bioscoop. Want in de film Outbreak van regisseur Wolfgang Petersen is een aap de drager van het Motaba-virus, dat na de, zoals verwacht, gebruikelijke bagatellisering door de overheid toch gevaarlijker blijkt dan aanvankelijk wordt voorgesteld. De film kan bogen op een cast van sterren als Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman en Donald Sutherland. Outbreak. Als winnaar van de Soundmix Show in 1990 bracht hij sindsdien al 3 albums uit, maar enkel met Italiaanstalige nummers. Maar zijn grote doorbraak kwam vorig jaar toen hij op advies van producer George Newbank besloot om te schakelen op Nederlands. Van zijn eerstvolgende album, simpelweg Marco geheten, komt dit nummer waarmee hij maar liefst 12 weken op nummer 1 in de top 40 blijft en uiteindelijk beloond wordt met triple platina voor bijna 250.000 exemplaren. Margot Borsato.

0: Nou, die zijn inmiddels uitgekomen voor Marco Borsato, maar dit was zijn eerste grote succes. Dromen zijn bedrog. We keren weer terug in de jaren 60 en ongeveer halverwege 1966. In zijn woonplaats in Toederode overlijdt op slechts 58-jarige leeftijd aan een hersentumor de immens populaire bisschop van het bisdom Den Bosch, Wilhelmus Marinus Beckers. In 1933 begint hij als kapelaan in Den Bosch en wordt in 1960 benoemd tot bisschop. In deze functie is hij ook regelmatig te gast in KRO's Brandpunt. Vooral zijn menselijkheid, zijn warme en brede belangstelling en wijze van benadering van het katholieke geloof, onder andere ten aanzien van de anticonceptiepil, dompelen katholiek Nederland, maar zeker katholiek Brabant, in diepe rouw.
1: Nederland besefte dat het een grote zoon verloor toen Wilhelmus Marinus Beckers stierf. Deze bisschop van 's-Hertogenbosch was geboren en getogen op het Brabantse land als oudste zoon van een gezin van 13 kinderen. En toen hij pas bisschop was geworden en te paard in zijn geboortedorp Sint-Oedenrode

van de bisschop te kunnen defileren. Zij wilden een laatste blik werpen op de man wiens werk zo ontzettend veel betekend heeft voor zijn kerk en voor de samenspraak met andersdenkenden.

0: In de Sint-Janskathedraal van Den Bosch vond de plechtige uitvaartdienst plaats. In het hart van de kerk stond de kist, met daarvoor één bloemstuk. De moeder en de zusters van Monseigneur Beckers, tal van ministers en oud-ministers, en ook vertegenwoordigers van andere kerken woonden de dienst bij. Aan het einde van de godsdienstige plechtigheid was het kardinaal Alfrink die de absoete inleidde.
1: Meer dan zijn lichaam is ons de naam van deze mens gebleven. Wilhelmus Marinus Beckers. Heer God, herinner u zijn naam die hij van mensen ontvangen heeft en waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven. Die naam die gij geschreven hebt in de palm van uw hand.
0: Hierna besprenkelde de kardinaal het lichaam met wijwater en bewierookte het. Ongewoon en zeker mede een gevolg van Monseigneur Beckers ecumenisch streven was dat dominee van den Akker hierna een gebed uitsprak. Terwijl koorzang weer klonk.

0: in Sint-Oedenrode was voor monseigneur Beckers een graf gedolven voor de Sint-Oda-kapel op het kerkhof. De bisschop was terug in zijn dorp. Een 84-jarige moeder nam afscheid van de zoon die door zo tallozen was bemind. En na haar trokken duizenden in een niet eindigende stoet langs de groeven van een bisschop die onvergetelijke dingen heeft gedaan.
1: Ja, Wilhelmus Marinus Beckers. Iets heel anders. Ik ga met u weer even de bioscoop in. Want het Franse bioscooppubliek verdrinkt zich met zijn ruim 17 miljoen aan de kassa's over de film La Grande Vadrouille met Bourville en Louis de Funès. Het verhaal is als volgt. In 1942 stortten drie Engelse piloten, Sir Reginald, Peter Cunningham en Alan McIntosh, neer boven Parijs en belanden in het huis van schilder Augustin Bouvet, een rol van Bourville, en in de kleedkamer van dirigent Stanislas Lefort, oftewel Louis de Funès. Waarna beiden onvrijwillig betrokken raken bij de jacht op de drie piloten door de Duitse bezetter. Beide Fransen in één en dezelfde film beloven natuurlijk een hilarische rolprint. 50 jaar na dato behoort de film nog steeds tot de 4 best bezochte films in Frankrijk. Deze viermansformatie, genaamd de Chaps uit Michigan, kent een zeer kort bestaan van amper een jaartje. In het midden van dit decennium ontstaat de Jerk, een even populair als controversiële dansrage die gepaard gaat met nogal opzwepende heupbewegingen. Ja, een danswijze waarmee het ook in deze tijd al Puriteinse Amerika niet echt blij is. Twee voormalige leden van de Chaps, Don Storball en Ralph Julius Jones, besluiten in te haken op de populariteit van deze dansrage en schrijven het volgende nummer, dat tevens een reunie betekent van de groepsleden. Onder een andere naam weliswaar, maar met 2 top 10 noteringen in de Amerikaanse R&B en Billboard Hot 100 lijsten zullen ze ongetwijfeld hebben gedacht: what's in a name? The Capitals, zoals ze dan nu genoemd worden.

0: Cool Jerk was dit van de Capitals. Ja, een rare plaat. Maar je moet best even op YouTube ook kijken naar, de video die erbij hoort. Dus, kun je dat dan nog wel voorstellen in 1966 de Amerikanen redelijk geschokt waren door wat ze gezien hebben.
1: Mijn naam is Raymond Bonnier. Ook ik luister naar Radio SNB.
0: Heel verstandig van meneer Bonnier. Heel verstandig. We gaan van 1966 maar weer een klein sprongetje maken. 1974. En ik ga weer met u de bioscoop in. Bezoek aan een wolkenkrabber zal nooit meer hetzelfde zijn na het zien van deze film. Het Glass House met 138 verdiepingen, ontworpen door architect Paul Newman, blijkt niet zo veilig als gedacht door het ontbreken van de benodigde veiligheidsvoorzieningen. Brandweercommandant Steve McQueen heeft zijn handen vol aan de bestrijding van deze alles verwoestende brand. Hollywood blaast opnieuw flink in de sterrenkast, want naast beide spelen ook Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire, Robert Wagner, Robert Vaughn, O.J. Simpson en Richard Chamberlain een rol in deze 14 miljoen dollar kostende film. Maar niet getreurd over de producenten en geldschieters, want de Towering Inferno brengt het tienvoudige in het lijntje. Ja, we worden er eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd en in 1974 vond de regering het welletjes. Het moet maar eens afgelopen zijn met die snelheidsduivels op de Nederlandse wegen. Bovendien gaat het de verkeerde kant uit met het benzineverbruik, zeker in de tijd van schaarste. Reden voor minister van Verkeer en Waterstaat, ene Tjerk Westerterp, om begin dit jaar een aantal snelheidsbeperkingen op Herenswegen in te voeren. Op snel- en autowegen mag nog slechts 100, op andere wegen nog maar 80 kilometer worden gereden. Tegelijkertijd start de actie 3x5 is 15. Drie mogelijkheden om 15% brandstofbesparing te realiseren. En dat zijn achtereenvolgens 1. Zich houden aan de geldende snelheidslimieten. 2. Een zuinige rijstijl in acht nemen. En 3. Wat vaker de auto laten staan. Net als in 1973 slaagt ook nu Heinz Herman Polzer erin zich in de top 40 te nestelen tussen grote namen in de muziekwereld. Een bloedstollend gevecht om het VG-lijf te redden en de droeve conclusie dat de doelen soms net buiten je bereik liggen zijn ingrediënten voor het volgende droeve relaas.

de trojka met die griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil,

echte echte taalvirtuoos. Wacht even. Dit is wel een overgang die we eigenlijk niet... Dit doet geen eer aan de dodenrit van Dr. Anders P. Wat een ontzettende taalvirtuoos. Heerlijk. Wij gaan naar 1997. We gaan maar eens even wat de vaart erin zetten, want de tijd schrijft ook voort. Hij is in 1958 geboren in Ortaoba in Turkije en woont sinds 1989 in Amsterdam. Zekeriya Gumuş is een bekende en gerespecteerde kleermaker met een eigen zaakje in de pijp. Naar aanleiding van het beleid van het kabinet Kok 1 om illegale of uit te zetten of te legaliseren, meldt Gumuş zich vrijwillig. Hij kan echter niet aantonen al 6 jaar belasting en sociale premies in Nederland hebben betaald, en staatssecretaris Elisabeth Smits wil geen precedentwerking. Ondanks protesten in de pijp en in de Tweede Kamer en steun van burgemeester Scheltopartijn en oud-burgemeester Ed Fontijn moet het gezin Gumuş terug naar Turkije. Gumuş heeft daar weer zijn oude beroep opgepakt. Het was een van de dieptepunten aan het eind van de vorige eeuw, als het ging over de integratie van mensen die hier waren komen wonen. Het gezin Gumuş. Zijn vader leed aan ernstige reumatische pijnen, waartegen op dat moment nog geen passend medicijn voorhanden was. Als chemicus bij het Bayer-concern wilde hij ook graag zijn vader van deze pijn afhelpen. Eindelijk kon hij gewacht maken van een nieuwe vinding. Dat was een hele moeilijke hoor. Acetylsalicylzuur. In zijn zuiverste vorm. Vraag niet om ik het nog een keer uit wil spreken. Na aanvankelijk zonder schadelijke bijwerkingen te zijn getest op dieren, krijgt het ziekenhuis in het Duitse Halle an der Saale de primeur. Felix Hoffmann vindt 100 jaar geleden het pijnstillende, koortsremmende en snelwerkende aspirine uit. De broers Isaac, Taylor en Zack komen uit een gezin van 7 kinderen en zingen al vroeg samen a cappella allerlei liedjes. Op een muziekfestival in Austin brengen ze dit nummer ten gehore en worden prompt gecontracteerd. De jongens zijn dan respectievelijk 11, 14 en 16 jaar. Hun eerste officiële cd, Rise of Nowhere, herbergt ook deze hit. En ja, dit is ook weer zo'n heerlijk nummer eigenlijk. Het is nog niet, ja, het is, nee, het is net geen afsluiter, maar wel lekker om te horen. Hansen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
4: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Leuk dat je er bent. Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Deze keer, deze week, weer veel nieuw werk, zoals je gewend bent. Eigenlijk te veel om in 1 uur te draaien. Daar komt bij dat ik ook nog een klassieker ga opzetten, zo meteen voor je. Dat heeft een reden. Een hele simpele, maar wel bijzondere reden toch ook wel weer. Je wordt niet zomaar iedere dag 90. En als je 90 bent, sta je niet zomaar regelmatig op het podium met een gitaar. Ah, je snapt het al. Buddy Guy. Ja, 90 is hij. En zijn cd, Damn Right, I've Got the Blues, wordt daarom opnieuw uitgebracht. Uiteraard het trekken ervan, de titeltrack. Veel plezier.
6: I've got it.

gebracht van een cd van Doug Davy en Bad. Souvenirs heet het album en daarvan Better By Me. Doug Davy komt met zijn band regelmatig in de omgeving van Louisiana optreden en houdt van de Delta Swamp, de Delta Blues en zelfs van de Delta Soul. En ja, de sound is prima. Ga ik wel eens wat vaker van opzetten. Tenminste, als jij dat wil. Ook leuk is dat Billy F. Gibbons weer terug is met een nieuwe cd. Daar staan vele gasten op en een eerbetoon. Ook nog het hele verhaal. Ja, nou goed, dan wordt het te lang. Billy F. Gibbons. En daarvan ga ik deze draaien. Hanging On.

Ergens doet de stem mij denken aan Bonnie Raitt. Maar dat is Bonnie Raitt niet, in tegendeel. Nee, we hebben het over Danielle Nicole. Oftewel Nicole Sniebelen, zoals ze eigenlijk heet. Vroeger van Trampled on the Feet. On the Foot, volgens mij trouwens. On the Foot. En dat was dan samen met de broers Chris en Nick Sniebelen. Tegenwoordig solo. En dat doet ze heel fijn, vind ik. Komt naar Europa voor een aantal concerten. En haar nieuwe cd, daar staat het Take Me Back op. Volgende week uiteraard meer. Steve Cropper. Ja, die is niet meer. Steve Cropper heeft, daar gaan we snel aan voorbij, maar zo is het natuurlijk niet. Heeft mooi werk achtergelaten met bijvoorbeeld grote hits als Mustang Sally. Postuum wordt er een cd uitgebracht van Steve Cropper. Vind ik mooi, want de man heeft echt al wat betekend voor de soul en blues. Tandoori Chicken.

Het lijkt wel alsof met het klimmen der jaren de techniek van de Albert Castillas muziek nog steeds beter wordt. Voortreffelijk gitaarspel en altijd veel variëteit, ook dat. Zijn cd is ook dan opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En dan heb je natuurlijk meteen ook veel kwaliteit qua geluid. Grits and Glory heet het album en daarvan Michigan Avenue. Je luistert trouwens nog steeds naar Black and Blues bij jouw lokale omroep. Ga door met de zeer sympathieke Andres Roots. Andres weet altijd met één gitaar een hele avond te vullen. Dus zonder verdere begeleiders, zeg maar. En dat vind ik knap. En Rainy Day in Rio heet het album en daarvan Room Service.

Chris O'Leary was dat. Chris heeft een CD uitgebracht bij Alligator Records. Dat vertelde hij net zelf al. En daarvan Guests Must Be Me. En Chris is bekend met vele muziekstijlen en variëteiten daarop. Maar dat heb je net zelf al kunnen beluisteren, denk ik. We gaan naar Jake Sobiec. Ja, dat is het talent van het moment. Jake is niet bepaald oud. Nee, het is een hele jonge gast. 17 jaar, nog maar. En speelt geweldig gitaar. Zingt daarbij ook geweldig. Nou ja, wat wil je nog meer? I can't find.

Je had het waarschijnlijk wel herkend wanneer je de afgelopen weken zo geluisterd hebt naar Black and Blues. Want ik had er al een paar tracks van gedraaid. Van Blues Now van J20. J20, de band is genoemd naar een type gitaarversterker. Deze keer met prachtige gastoptredens van Charlie Musselwhite en zijn mondharmonica. Ja, die maakt het eigenlijk net helemaal af. Ik vind het heel prima om dit album regelmatig op te zetten. Maar ja, er is nog veel meer en dat willen we je allemaal graag toch laten horen. Bijvoorbeeld ook deze, en daarvoor gaan we naar ons eigen land, King of the World. Aantal weken geleden, CD van de week, The Raw Project, en daarvan Cheap as a Bottle of Wine.

prima gitaarversterkers en pedalen. In de pedalenbak die zal het hem, denk ik, doen. En dan kun je prachtige effecten opwekken. Waar hebben we het over, Wim? Nou, over No Saints. En dat is Sipke Visser. Dat klinkt behoorlijk Nederlands. Dat is het ook. En gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden. Gaan het album uitbrengen dat getiteld is Off the Records. Maar dat was het najaar van 2026. De single Fix Me a Pen is uit. En ik ben vooral onder de indruk toch wel van het vertoonde gitaarspel. Dan even een slow blues, vind je niet? Dat is ook altijd even lekker om even bij te komen van alle ontwikkelingen. De Shylanes.

0: Live gespeeld inderdaad. Ja, in Cork, live from Cork. Dat was The Spirit of Ferrari. De Joan Bonamassa vertolkt. Messing with the Kid is van heel veel bluesliefhebbers. Ook van Rory Block het meest prachtige nummer dat Rory ooit heeft uitgebracht. Rory Block. Rory Gallagher, neem me niet kwalijk. Ja, soms gaat het zo in een radioshow waarop je vier players uit hebt staan en twee dingelmachines, et cetera. Ga ik je niet mee vermoeien? Ik vind het al lang fijn dat je er bent. Wat heet? Daar komt ook weer een eind aan.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: We gaan afsluiten voor vandaag. Ja, het lijkt al alsof het café gaat sluiten, maar nee. Het is puur de radio-uitzending. Fijn dat je was, fijn dat je geluisterd hebt. Doe voorstellen als je wat mist aan repertoire. Daar doe ik ook weer mijn voordeel mee en dan ook weer andere luisteraars. Wordt niet betaald hoor. Nee, het is gewoon onafhankelijk en vrijwillig. En dat houden we ook zo. Want dan kunnen we je alles laten horen van heel jong tot heel oud. Van heel nieuw qua muziek, qua stijl. Maar ook soms een beetje kwetsbaar. Maar goed, dat mag allemaal, toch? G-Pay Rally, daar gaan we mee uit. Van het album Grateful Blues, Mr. Charlie. Bedankt voor het luisteren. Dag, fijne dag nog.
2: SNB Radio.
3: SNB.
2: Zon en Breugel. 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB.
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon zijn ze er niet. Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, het past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout is dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Sir Clay gingen we naar een vlugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf. Ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015. Oscar and the Wolf met You're Mine.

terug naar 1967. The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders

maar nooit af, nooit uit. Maar aan verandering verbond. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

sprong waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug en ik wil terug.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in het tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB.

Een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En 2 weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde het die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bond gezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een folklore

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Arua en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Arua een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: Ja, dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even de microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld, de cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want Ritme van de Regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het, uiteraard, van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggenband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei. En een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals, het is... Ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile. Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo? Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet? En dan schitterend, dan niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. He? Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover, nou maar ja. Ik heb een hond. He? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, een nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook al een soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, dus die heb ik helemaal afgericht, hè. Dus die is zo 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè. Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Hè? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Maar dat kan nooit. Er vallen zulke gaten in die avond, hè. Maar, ach, als we maar lol hebben, hè. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt, er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat, hè. Zo heet dat, voorgebakken patat, hè. En daar word je stinkend rijk mee, hè. En, oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van gek, die weet wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, dan loopt hij weer te knijpen, hè. En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, hè. Gaat de garagedeur open. Zit hij koos mee, loopt hij naar het zwembad. Groot zwembad, zeg. Drukt hij op dat ding, gaat het ding open. Gaat de schuif open van het zwembad. Loopt hij door het huis, gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken, hè. Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog mee dat je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor hun goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Het is ook niet zo belangrijk. Maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaalt u. Ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dat ik zo maar uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even. Maar vanavond heb ik al een paar keer zo gedaan. Maar luister, dat komt ook, mensen, omdat ik natuurlijk omdat ik van een andere generatie ben. Ik ben toch een van de laatste van de, hè, van de oude school van het theater, de oude klassieke school. Dat is erbij.
1: SNB Radio. SNB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
11: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 20:00 s'avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: op 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SMB.